0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: Take this serious.
1: Your number one for hip hop.
2: Ilias of the beat. Ilias of the beat.
3: Yeah. Baddy, baddy op missions. Hij komt binnen, pull up met deze. Altijd ready voor fight night, highlight. Ja, dit wordt een submission. Kanonnen hier zo met laser, balas, alles kan ik hier geven. We fokken niet meer met bullshit, hoedshit, dat is waar ze voor leven. Diefjes vliegen hier links en rechts, je kamer zijn niet verzekerd. Je mannen hebben geen story, sorry, handig in het test tegen. Wacht je nog steeds op blessing, lekking, praktisch geven we penning. Tot we spelen met breide gomma, zomerdag, je was wedding. Kelly komt van de overkant, we volgen hier zo met trekking. Pokken hash en die ecstasy, ja, best een grote bestelling. Interessante vertoning, scholing, mannen gaven we splatjas. Was er vol met die groene dingen, bij die dag het was matcha.
4: Mannen zeggen ja, ik rek, ze moeten betalen, het moet op mijn rek. De jongens die zijn niet op niks, we schiemen op daddy van mama Patek. Tata die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Blakka die zit in de chose links, ze zeren zelfs aan Iba Hash.
3: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalas. We geven ze splatjas, splatjas, RSI's in de garage. We geven ze splatjas, splatjas.

0: daddy van mama Patek. Tada die zit in de kwekerij, die helpt zijn klanten voor de flat. Blakka die zit in de chose links, is hier zelfs aan Iba Hash.
1: We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, er is iets in de garage. We geven ze splatjas, splatjas, daarvoor voor is aan Kaya. We geven ze splatjas, splatjas, UFC Adesanya. We geven ze splatjas, splatjas, kan ook komen met kalash. We geven ze splatjas, splatjas, er is iets in de garage. We geven ze splatjas, splatjas, daarvoor voor is aan Kaya. We geven ze splatjas, splatjas, UFC Adesanya.
2: We are Galaxy.
3: This is hip hop music.
4: What's good?
5: It's your boy Kendrick Lamar.
6: Gucci.
7: It's your favorite girl, Kelly.
8: This is where the biggest stars come to play.

0: tiger. I told you, let's go wild.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: This is Break It Down.
2: Yeah,
1: Break It Down.
2: Hip Hop.
1: Yeah.
3: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
4: Babaka, die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

in the morning. Weekdays from 6.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: check it, check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy.
1: Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science-fiction-serie White Horse, maar Reiners gebruikte het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxegoederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 30 juni. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 10 tot 12 uur in de morning. Ga ik jouw ochtend beter maken met alleen de beste hip-hop, R&B en Afro. Na het verlies van gisteren hebben we die troost wel nodig. En we gaan vandaag jouw dag misschien een stukje beter maken. Ik ga je ermee helpen. Zometeen peekaboo naar populair Italië.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen Don't Lie. Black Eyed Peas komt er.

0: Peekaboo.
1: Van recente muziek, Kendrick Lamar, Peekaboo, gaan we door naar een throwback uit 2005. Black Eyed Peas komt eraan. Don't Lie.

0: 5, waar toen nog Fergie onderdeel was van de Black Eyed Peas. Maar voor Fergie was er ook iemand anders.
1: Black Music Month. Black Music Month. Fact.
0: Het is de laatste dag van de Black Music Month hier bij Galaxy Radio, waar we de artiesten eren die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Black Music Culture. Waaronder dus ook de Black Eyed Peas, waar voor Fergie een ander vrouwelijk lid onderdeel was van deze formatie. Kim Hill heette ze. Eind jaren 90 sloot ze zich aan bij de groep. En toen was Black Eyed Peas nog vooral een alternatieve hiphopgroep. En zij was aanwezig op de allereerste twee albums van de Black Eyed Peas, Behind the Front en Bridging the Gap. In die periode was het dus Taboo, Will.i.am, Apple D-App en dus Kim Hill. En rond 2000 dacht Kim Hill, ik stop ermee. Ik ben er klaar mee. Ik ben weg. Daar was Black Eyed Peas nog geen grote naam, maar het ging steeds meer richting commercieel succes en een seksueel imago. En daar voelde Kim Hill zich niet prettig bij. Ze zei, ja, weet je, ik wilde gewoon gelijkwaardig behandeld worden en niet per se als een sekssymbool of iets losstaand van de groep, zeg maar. En daar is ook een documentaire over geweest. I was in the Black Eyed Peas, then I quit. Die kun je vinden op YouTube. Daarin blik ze eigenlijk gewoon terug op haar keuze om weg te gaan. Daarna kwam dus Fergie in 2002. Toen kwam de wereldhit Where Is The Love en I Got A Feeling. Boom Boom Pow, al die andere hits die ze hebben gehad. En daar was Kim Hill helaas geen onderdeel van. Maar Black Eyed Peas werd dus wel steeds en steeds groter en kreeg steeds meer commercieel succes. Ergens kun je denken, zonde dat je bent gestopt, maar Kim Hill koos wel voor zichzelf. Ja toch, altijd voor jezelf kiezen, dat is het belangrijkste. Dus daarom zou ik zeggen, Kim Hill, alle lof naar jou toe. Kies er in ieder geval voor jezelf. Zometeen nog veel meer vrouwen hier. Tyla komt eraan, she did it again. Eerst nog Joe en zoiets eraan. Te laat naar 5 Star. Hier bij Galaxy Radio.
2: Galaxy. Vibes on vibes.

0: Echt Hoor die Galaxy Radio, de 40 Show. En Zoe Taran, ja toch? Hey, zometeen gaan we naar Tyla. En Sarah Larsen, she did it again, hier bij Galaxy Radio. En we gaan rijmen op Tyla. Namelijk, Tyga komt ook nog aan voor the road, hier bij Galaxy. Misschien ben je onderweg vandaag voor je werk. Dan is die speciaal voor jou. Voor the road dus. En zometeen jouw favoriete working track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Je hoort de Taiga voor de road. Zometeen ICSB komt eraan, Colombiana en Cezé Good Days. Maar voor het zover is, ga ik aan jou vragen wat jouw favoriete working track is op de dinsdag vandaag, hè? Op jouw werkdag. Stuur me door.

0: ACS Ben. Nou, dit is Kanye West Preacher Man, waarover wordt gespeculeerd of het misschien AI zou bevatten. Wordt dus gezegd. Nou goed, hoe erg is dat tegenwoordig nog? Is AI niet gewoon de toekomst? Ik denk het wel. En misschien moeten we daar gewoon eens mee dealen. In plaats van er tegen ingaan. Maar goed, dat is mijn mening. Zometeen jouw favoriete working track die we gaan draaien. En stuur door hè, via 085 029 4x2. Tot zo.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie.
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: It's Lotto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
9: Afro and dancehall music.
10: Afro and dancehall music.
11: You changed up. You don't even fucking link nobody no more. You just dash me away like a catty. Yo, you cheese me, dog.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Vaillantlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Hey, nog steeds een hele goede morgen. Het is Wes op Galaxy Radio op dinsdag 30 juni, 11 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy. Van 10 tot 12 hoor je me dus elke werkdag. Zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. En we bouwen toe naar de lunchbreak mix. Naar Baby Keem, Good Flirts en Panna, John Fraser.
0: Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Good Flirt, hoor je bij Galaxy Radio, baby Kiem. En eerder vroeg ik aan jou wat je favoriete working track is. En jij stuurde hem door via 085-029-4x2. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that one. Ja, op dat nummer kun je dus doorgeven wat jouw favoriete working track is. Nou, wat is een working track? Een track die jouw werkdag beter maakt. Die jouw werkdag een stukje relaxter maakt. En waardoor jij gewoon in een betere flow komt om die werkdag door te pakken. En misschien wel alvast het weekendgevoel een beetje op te wekken. Rob belde mij. Rob zei, kun jij voor mij in de throwbacks vandaag? Gaan we zeker voor je doen. Ik val me op dat throwbacks vaak worden aangevraagd bij die working tracks. Waarschijnlijk om een nostalgisch gevoel te creëren. Rob, we gaan er voor je draaien. We gaan twee keer in de throwback vandaag. Eerst deze nog. Galaxy Radio, your soundtrack of summer. Yeah. We sending this one out to all the ladies all over the world. All the ladies all over the world.

Kehlani hoorde je daarvoor, die bam bam bam B2K, dus bij Galaxy Radio. En werd aangevraagd door Rob. Maar Rob, ik heb zometeen nog een verrassing voor je. Nog één throwback ga ik voor je draaien.

0: Young Felix hoorde je, I Candy Girls bij Galaxy Radio. Daarvoor je Beyoncé, Deja Vu samen met Jay-Z in die throwbacks. En eerder gingen we ook in die throwbacks, speciaal voor Rob met B2K. En ook deze was speciaal voor Rob. Dus aangevraagd via de Galaxy Hotline 085-029-4x2 voor zijn favoriete working track. En die mag jij ook aanvragen, hè? Ja, niet nu. Morgen ben ik er gewoon weer van 10 tot 12. En we pakken hem nog steeds trouwens gewoon door. Ik ben nog niet weg. Maar alvast even uitleggen aan jou dat wij elke dag jouw favoriete working track gaan draaien als jij hem doorstuurt. Dus ik hoor het graag van je. Zometeen nog een keer in de throwbacks. 1988 gaan we naartoe. Naar Russian.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the best.

0: It Takes Two to Make a Thing, alright. Hierop bij Zordie bij Galaxy Radio. Zometeen Shake It to the Max. We gaan een klein beetje dansen. En het weekendgevoel alvast een beetje opwekken. Nou, jij hebt mij, Kevin en Roxy Dekker.
1: Hey, who's there providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. I'm one of a kind. This is where you hear the biggest stars.

the stuff. Galaxy, soundtrack your summer.

0: Shake it to the max. Hier bij Galaxy Radio. Alvast ter voorbereiding van de Lunch Break Mix. De Galaxy Lunch Break Mix is zometeen voor jou om 12 uur. Namelijk met Sydney Gregor die alle platen aan elkaar gaat mixen om jouw lunchpauze leuker te maken. Hey, en ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur om jouw werkochtend beter te maken. Daar ben ik er voor. Hey, we zien elkaar morgen. We horen elkaar morgen. En veel plezier met de Lunch Break Mix zometeen. Hè. Tot morgen.
1: Summer is all about making memories.
2: And every great memory deserves a great soundtrack.
1: We are Galaxy Radio.
3: Galaxy. Yo, what's up everybody? It's Usher.
4: It's Coyle Ray.
5: It's your girl Nicki Minaj.
6: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Vaillantlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen uit het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774.
7: This is Galaxy. It's 1 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy Radio.

0: zijn.
1: Het is me deze week helaas niet gelukt om vorige week om naar de bioscoop te gaan. Want normaal kan ik een soort review geven over een film. De vorige keer had ik aangegeven dat ik naar Scary Movie was geweest. Ik zeg het je eerlijk. I love Scary Movie. I love the Wayne Brothers. But deze kan gelijk naar Netflix, man. Ik irriteerde me een beetje. Weet je, like I said, het was nostalgie. Het was leuk. En er waren wel een paar stukjes waar ik helemaal stuk ging, maar helemaal gelijk naar Netflix. Maar stel dat jij een tip hebt waar je naartoe bent geweest in de bioscoop, laat me gewoon even weten via mijn Instagram, Lucinda Sedok. Laten we snel verder gaan. Sintrusty, die hoor je zo meteen. Usher, featuring Lil Jon en Ludacris met Yeah. Altijd goed, dus zet je radio lekker hard. Bezig.
2: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.

0: got jewels in a safe that I don't even wear.
1: Ik heb me toch een leuke throwback. Ja, man. Ik denk something for the ladies vooral. Ik heb het over Adina Howard. Freak Like Me. En Adina Howard is inmiddels 52 jaar. Als je er niet kent, dit nummer heeft haar natuurlijk gewoon op de kaart gebracht. Ik heb het vorig jaar gezien in Londen. She still looks good, doet nog steeds dit ding. En het is wel heel grappig. Adina Howard was getrouwd. En haar man gaf aan, weet je, het werkte gewoon niet. Omdat Adina haar libido gewoon veel te hoog was. Dus Adina heeft zelf ook aangegeven van, hey, ik heb een libido van een 18-jarig meisje. En daar kon hij niet mee. Ik weet zeker dat helemaal mannen nu denken, damn, Adina, call me. Maar ja, haar nummer zegt het dan, Freak Like Me. Dus dat is lekker de throwback die je zo meteen hoort. Young Alice komt ook langs. En wat ik al zei, Adina houdt met Freak Like Me. Maar we beginnen met Lil Tosh.
2: Beach vibes by day, rooftop vibes by night. Galaxy Radio is with you every step of the way. Galaxy Radio. Feel the summer energy.

0: Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs deze mes voor het

0: closer, but if...
1: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Eminem komt langs met Kill You en Alicio.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Stay tuned.

0: Trouwens, lieve mensen, morgen is het Kitty Kottie. 1 juli. Ik weet niet wat je gaat doen. Voor de mensen die niet weten wat Kitty Kottie is, morgen ga ik er sowieso iets meer over vertellen. Maar het is eigenlijk de afschaffing van de slavernij. Altijd op 1 juli zijn er activiteiten in de stad. Ik ga ervan uit dat het morgen weer Museumplein is. Voorheen was het in Amsterdam-Oost. Maar wellicht weer op Museumplein, net als het jaar daarvoor. En dat wil zeggen gewoon artiesten, activiteiten, lekker eten en drinken. Dus go check it out. En ook in Amsterdam-Zuidoost is er een Kitty Kottie stage waar ik de host ben. Dus dat wordt helemaal leuk. Maar ook leuke artiesten, eten en drinken, good vibe. Dus mocht jij nog geen plannen hebben, ga er lekker uit met Kitty Kottie. Altijd gezellig. Wat ook gezellig is, natuurlijk de muziek die ik voor je klaar heb liggen. Frenna, onder andere Fredo. We beginnen met Dave featuring Tim's Rain Dan.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. But you know what it is. Morgen ben ik er gewoon weer van 1 tot 2. Speciaal hier voor jou op Galaxy Radio. Ik weet niet wat je gaat doen. Misschien ben je nog aan het werk, sporten. Whatever you do, blijf gewoon lekker luisteren naar Galaxy Radio. En ik spreek je morgen. Doei doei. Galaxy. Way back, yeah. You know how I do.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

guess I didn't know the ledge.

0: judges give champion Skeleton Crew 4 stars. A perfect score the challenger Girls Time receives 3 stars. Skeleton Crew, champion once again. Congratulations. We'll see you next week.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774.
8: This is Galaxy. It's 3 p.m. Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: maak je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, was jij ook zo stoer, hè? Door te denken van, ach, weet je, ik trek er wel een nachtje door. Slapen heeft geen zin, ik pak even die wedstrijd mee. En dan duurde dat fucking leuk, die wedstrijd met verlenging en penalties. En nu zit je op je werk helemaal naar de touwtering waarschijnlijk te wachten tot de baas zegt, weet je, ga maar naar huis, want er komt helemaal niks meer uit. Ik sleep je door die laatste momenten heen.
3: This is what we do. We play all the music.
4: Let me get back.
5: Hey, what's up? This is Chris Brown.
6: We are Galaxy.

0: Nathalie Larose hier op Galaxy samen met Benjamin Faya en Shay met Not Nice. En Nathalie Larose was een tijd geleden nog in de studio om uitgebreid te praten over haar carrière en haar goede doelen. Wil je dat hele interview zien wat Aurier Cass met haar had, dan kun je terecht op ons YouTube kanaal. En ja, moet maar even zoeken naar Nathalie Larose en Galaxy, dan kom je er vanzelf al bij. Daarvoor KM en Idali met Ben Over. Ja, ook ik zit hier met kleine oogjes. Ook ik heb de nacht doorgetrokken. Ik dacht gisteravond, weet je, ik ga vroeg slapen. Maar dat zit dan niet in je systeem. Uiteindelijk lag ik geloof ik 00:30 in bed. En dan heb ik de wekker om 3:00 gezet. Maar goed, ik was al voor de wekker was ik wakker. Ik bedoel, dan slaap je ook niet. Ik denk, weet je, pak even de wedstrijdje mee. Daarna slaap ik nog gewoon een paar uurtjes, ga ik aan het werk. Maar ja, die wedstrijd die duurde dus 2 keer 90 minuten. Dan nog een keer een verlenging van 30 minuten. En die bloedstollende penalties erachteraan. Dus slapen, dat zat er sowieso niet meer bij. Ik dacht ergens tijdens de eerste verlenging, weet je, deze jongen die gaat niet meer naar bed toe. En ja, ook ik zit met kleine oogjes te wachten tot ik eindelijk naar bed kan. Hè? Maar dat gaat er wel lukken, denk ik. Een beetje zoeken naar woorden en extra zwarte koffie, dan gaat het helemaal goed komen. En omdat Nederland uitgeschakeld is, vandaag ook de laatste aflevering van onze virtuele couchcoach. Onze 18 miljoen virtuele coaches, die kunnen weer richting huis. Als we al die thuis op de bank zaten natuurlijk. En dat betekent dat je nog 1 keer je ongezouten mening kan geven op de wedstrijd van vanochtend vroeg 3:00. Marokko tegen Nederland of Nederland tegen Marokko. Laat het weten via 085-029-442. Spreek even een boodschap in. En dan gaan we straks dus onze virtuele couchcoach ritueel het raam uit donderen. We zijn eruit.
1: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
3: You about to witness hip hop
1: with Boss B.
4: Turn up.
5: Mike Wilmer.
4: We gon' always get money, man. Young Jeezy. Big Sean.

Galaxy met Drake en Too Hard for the Radio. En daarvoor Juicy J en Young Jeezy met Show Out. 95.5, 95.6, 95.7, 95.4, 104.2 en 103.4. Dat zijn de FM-frequenties van Galaxy. Je kan overal luisteren in Nederland via DAB+. Dat is het digitale radio luisteren. Of via onze gratis te downloaden app. Die vind je in de App Store of de Google Play Store. Geen reden om niet af te stemmen op Galaxy natuurlijk. En je weet het, lijnen staan tussen 4 en 7 altijd voor je open. Wil je een plaatje aanvragen, is dat altijd mogelijk. 085-029-4x2. Ik ga je mee terug in de tijd nemen met Wayne Wonder. Hier is No Letting Go. En zometeen Pink Panthers en Thames liggen voor je klaar met Love Me JJ.

0: Love Me JJ van Tempt. Op deze 30e juni 2026, de dag dat half Nederland helemaal zo gaar is als een kanarie. Omdat ze weinig geslapen hebben en ik hoor daarbij. Voor Tempt hoorde je Pink Panthers en Ice Spice met The Boy's a Liar. En een oudje van Wayne Wonder met No Letting Go. Ik krijg een appje van Jeroen. Die zegt, als je toch oude poekels aan het draaien bent, heb je voor mij Aiken en Wiz Khalifa met Dirty Work. Jazeker Jeroen, je krijgt hem zo meteen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Speciaal voor Jeroen Aiken en Wiz Khalifa. Hij vroeg hem aan via 085-029-4x2 Dirty Work. En daarvoor Russian en Ro Alejandro met Pongo. Ken je het nummer? Je wordt oude papa, geef het maar toe. Je wil nog wel, maar je weet niet hoe. Zo voel ik me op dit moment. En ik ben volgens mij niet de enige. Half Nederland ligt in de lappenmand. En ja, ik moet eerlijk zeggen, weet je, ik word ook ouder. Vroeger was het niet zo moeilijk om eventjes een nachtje door te trekken. Maar ik heb hem nu wel zitten hoor. Ik moet wel echt zoeken naar woorden. En als jij op je werk zit, half weg te sukkelen achter je laptop, hopende op het moment dat de baas zegt, weet je, de dag is voorbij. We gaan je er doorheen slepen, die laatste minuten van je werkdag. En als je straks in de auto zit, met de zon op de voorruit, val niet in slaap. Zet de radio hard. Zet die airconditioning op standje ijskoud. En rijd rustig naar huis. Kijk vooral goed uit en val niet in slaap. Want ja, gewaarschuwd mens telt natuurlijk voor twee. Hey, zometeen in het tweede gedeelte voor de allerlaatste keer de virtuele couchcoach. Onze thuiscoaches die zijn uitgepraat natuurlijk. Nederland die gaat naar huis. Je kan nog één keer namelijk jouw visie op de wedstrijd geven die vanochtend gespeeld is. Nederland tegen Marokko. Spreek even jouw commentaar in via 085-029-4x2.
1: 085-029-4x2.
2: Y'all know what time it is.
1: Now.
3: This is new feature music.
1: Bringing you the exclusives first.
4: If it's new,
1: you get it first right here.
4: New music on Galaxy Radio.
0: Roby, Ems en Kaya.
5: Toby on the beat.

Galaxy met Stormzy en Ed Sheeran, Own It. Daarvoor Joe en Zoe Turan met De Laat. Schoolboy Q was er met Studio en Kendrick Lamar met Peekaboo. En als eerste in het rijtje van vijf, Troby, Ems en Kaya Imani met de nieuwe single. Ja, veel muziek en weinig ouwe hoer. Dat is duidelijk waarom, denk ik. En zo meteen naar vijf, onze virtuele couchcoach, de allerlaatste keer. En dan gaan we hem ritueel echt letterlijk het raam uitgooien. Aangenaam.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
2: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad, omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: Nieuwe van Levels, die gaat Excited heten. Je hoorde deze keer nog een keer haar vorige grote hit. Dat heette Fantasy. Erachteraan Ryda van Game en Day Love hier op Galaxy. 085-029-4x2. Je kan nog, ik denk een plaatje of drie. Kan je je commentaar op de wedstrijd van vanochtend inspreken. En dan mag je zometeen plaatsnemen op onze virtuele couchcoach. Die we echt voor de allerlaatste keer gaan doen vandaag. Daarna gaan we het onderwerp besluiten. Want ja, Nederland ligt uit het WK. Dus je kan het WK wel blijven volgen. Dat vind ik allemaal prima. Maar wij gaan gewoon die bank het raam uitdonderen. Zometeen dus. Dus spreek in. Laat van je horen.
1: Galaxy. The city's summer station.

0: De La Soul en The Stakes Are High. Ja, dat waren ze zeker vanochtend vroeg. Daarvoor Distinct en Morad met Manzori.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Nou, we raken er niet over uitgepraat natuurlijk. Ik denk dat het het onderwerp van vandaag is bij iedere koffie- en rookpauze. Om toch eventjes weet je, die wedstrijd van vanochtend onder de loep genomen worden. En ook de bondscoach Ronald Koeman die heeft natuurlijk zijn visie op de wedstrijd gegeven en de kritieken. En dit was zijn reactie. Hij hult zich dus in stilzwijgen. Hij zegt, ja, ik heb lak aan kritiek. En wat de toekomst van Oranje gaat worden, daar kom ik later op terug. Wat een beetje jammer is, is dat op sommige plaatsen in Nederland natuurlijk toch weer gerotzooid is. Dat het tot relletjes is gekomen. Het had een feestje moeten zijn natuurlijk voor degene die... die gewonnen heeft. En dat is natuurlijk vooral voor de Marokkaanse gemeenschap. Alleen ja, sommige plaatsen, zoals in de Haagse Schilderswijk, is het dan toch weer tot rellen gekomen. Moest het waterkanon ingezet worden. Ik vind dat jammer. Ik vraag me ook af waarom, hè? Waarom? Nou goed, we gaan het sowieso gaan we het besluiten. Die hele WK-toestand, die virtuele couchcoach die we sinds het begin van de WK hebben bezet met allemaal 18 miljoen kritische thuiscoaches. Zometeen de reacties die zijn binnengekomen op de wedstrijd van vanochtend. En daarna is het gewoon sloes. Basta, weet je. Proberen we het over 4 jaar weer een keer. Of over 2 jaar met het EK of zo. En ja, als je het WK blijft volgen, prima. Maar ik zei al, wij gaan er mee stoppen. Dus dat is zometeen. ICS Week op drama met DJ Dylan, Colombiana. Maar eerst King Ray en Cash Out. Hier is Cancel Her Like Nino.
1: Galaxy. Turn the season up.

0: ACSB en DJ Dylan met Colombiana. Je wil niet weten hoe ontzettend ik naar een bed verlang. Maar goed, ik moet nog even en jij waarschijnlijk ook. Dus laten we elkaar daar vooral doorheen slepen deze middag. Mocht je vannacht niet geslapen hebben. Zometeen meer bangers. Onder andere Naro. Onze eigen Naro heeft een plaatje uit. Die hoor je zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Shots. Je hoort hem iedere vrijdagavond samen met Goudje in After Nine. Ik heb het over Naro. Deze keer met Shiro en The Ops. Take One Shot. Ja, het waren er vijf. En die waren niet alle vijf even geweldig. Hè? Dan heb ik het over de penalties van vanochtend. Ik heb de wedstrijd vanuit mijn bed gekeken. En ik moet eerlijk zeggen, tot aan de laatste seconde was het spannend. En ik was na de wedstrijd gewoon helemaal kapot.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: En dan moest de dag nog beginnen. Hè? En ik heb niet eens zoveel bewogen. Dus alleen maar koffie gedronken. En tot op het laatste moment rechtop in mijn bed gezeten. Dus ik denk dat veel Nederlanders zo de wedstrijd hebben meegemaakt. Of anders misschien in de kroeg. Dat kan ook. Of bij buren. Hè? Hoe dan ook, het is afgelopen voor Nederland. En dat betekent ook dat we het WK hier op het radio wat mij betreft gaan besluiten. En dat betekent ook dat we voor de allerlaatste keer naar de thuiscoaches gaan.
2: De WK 2026, Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, de wedstrijd Nederland-Marokko vanochtend. En ik vroeg je om te reageren en even een voice memo achter te laten op 085-029-4x2. Op de vraag, wat vond je van de wedstrijd? Heb je hem live gekeken? En ga je het WK nog volgen nu Nederland eruit is? Dit zijn de reacties.
3: Ja, ik heb hem live gekeken, maar eerlijk, ik zit nu al met kleine oogjes. Het was zo'n wedstrijd waarvan je voelt dat Nederland hem had kunnen pakken. Maar Marokko bleef gewoon overeind. Na die penalties was het zuur. Echt zuur. Oranje eruit doet pijn, maar ik blijf het WK wel volgen. Marokko gun ik nu ook een mooie run, want ze hebben karakter laten zien.
4: Ja man, ik ben opgebleven. Koffie erbij, dekentje op de bank, alles. Fuck man, wat een wedstrijd. Ik ben 10 jaar ouder geworden. Ik had de wekker gezet en achteraf denk ik, had ik maar doorgeslapen. Niet omdat de wedstrijd slecht was, Marokko speelde absoluut de hoofdrol. Maar omdat die uitschakeling fucking frustrerend is. Je leeft helemaal mee en dan eindigt het zo. Tot de laatste seconde blijf je hopen. Maar de penalties en Nederland, nooit een beste combinatie geweest. Ook nu weer.
5: Ja, als Marokko speelt, blijf ik wachten. Maakt me niet uit hoe laat het is. We hebben samen met vrienden gekeken. Bij ons was het half Oranje, half Marokko. Dus de sfeer was echt intens. Een matte wedstrijd. Nederland had het nakijken en Marokko was echt veel beter. Spannend tot het einde en terecht door naar de volgende ronde. Aan alle Marokkanen, gefeliciteerd.
0: Ja, bij deze ook. Gefeliciteerd. Dat jullie maar heel ver mogen komen. En ik wil even alle thuiscoaches bedanken. Het is het moment dat de virtuele coachbank, thuiscoachbank, eruit gaat. Dus gooi het raam maar open hier in de studio. Gaat-ie!
6: I love

0: yeah. JJ en Domo, The Nasty Work, daarvoor Travis Scott en 4x4. Frenna was er met Starlife en T.I. met I Am Back. Zometeen, na zessen, ben ik ook back met meer bangers. En straks natuurlijk de We Sleep Hier Door de File Heen minimix.
1: Sunshine on your skin. We go out. Bass in your speakers and good people all around you. Yo, what I wanted, then it's summer. We are Galaxy

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist, dat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Lisa, goedenavond. We beginnen aan je vrije dinsdagavond hier op een Galaxy. Het is 30 juni, de dag dat heel Nederland slaperig op zijn werk zit. Of misschien ben je helemaal niet gegaan. Zometeen Fight, Headband komt eraan en een oudje van Tupac. Galaxy.
3: This is the number one in hip-hop and R&B.
4: Here we go once again.

0: finest niggas coming down with the coconut ice.
1: Ja, de oudjes doen het nog goed. Dit was Tupac met Old School. Daarvoor Headband en Boo en Fight. Hele goede morgen uit de Airplay Top 20. En dan hoor je aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van hier op Galaxy. Lil Klein heb ik voor je klaar liggen met Jonne Fraser. Rod Wave, Girl in My Dreams. Maar eerst Wizkid en Band. En ondertussen ga ik even ontzettende sterke zwarte koffie zetten. Ik heb het nodig.

serious. Your number one

Dan Tolliver en New Drop hier op Galaxy. Daarvoor Lil Kleine en Jonne Frezer met Fashion Week. En Rod Wave was er met The Girl of My Dreams. Krijg een appje binnen via 086-029-4x2. Staat niet bij van wie het is. Alleen een telefoonnummer, maar dat ga ik niet op de radio vertellen. Artifacts, Wrong Side of the Tracks, of we die kunnen draaien. Ik moet even zoeken, maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Die krijg je zometeen. En ook deze. This banger.

je nou van dit soort oude plaatjes houden, dan raad ik je aan om ook een keer af te stemmen op onze spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het via DAB Plus ontvangen in Noord-Holland en Flevoland. Online via galaxy.radio, glxy.radio. Of in onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. Artifacts, Wrong Side of the Tracks. En ja, we doen even een sprong vooruit met Ira Star en Commas. En zometeen Drake, Give Me a Hug.

Drake samen met The Weeknd, Gimme a Hug. Het is zover. Waarschijnlijk ben je klaar met je werk. Zit je al in de auto op weg naar huis. Probeer die oogjes open te houden. De knikkerbollen achter het stuur moet je zien te voorkomen. Die airco die moet op koud. Die ramen die moeten wagenwijd open. Die radio moet hard. Het is tijd voor de We sleepen je door de file heen minimix.

0: En dat was hem dan. De Galaxy. We slepen je door de file heen. Minimix. Je hoort hem elke middag tussen 6:30 en 7:00. Voor iedereen die op weg is naar huis en ergens vaststaat in Nederland in een van de files. Vandaag knikkerbollend achter het stuur natuurlijk. Proberen die oogjes open te houden. En verlangend naar dat bed. Omdat je net zoals ik vannacht een nachtje hebt overgeslagen. Of misschien wel extreem weinig hebt geslapen. Tot zover mijn bijdrage voor vandaag. Als het er allemaal wat moeizaam uitkwam, mijn excuses. Maar ja, goed, ik ben ook de jongste niet meer. Het was vandaag zoeken naar woorden, even uitpersen wat er nog in zat. Ik zeg vanavond vroeg naar bed en morgen weer fris op natuurlijk. Zometeen na 7:00 Daniel Nussbaum met Nuss Radio en IJs. En vanavond vanaf 11:00 onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze neemt je mee de nacht in richting de Graveyard Shift. En morgenochtend Richie en Tony, die openen de dag om 6:00. Ik spreek je morgenmiddag weer. Hoi!
1: Galaxy. Vibes on vibes on vibes.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Let's make it happen.
2: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
3: This is hip hop, homie.
4: We live right here, baby.
2: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
5: Daniel Nussbaum.
0: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
6: Galaxy, een hele goede avond. Het is 7:02. Je luistert hier naar Galaxy Radio. En ik zit hier ook echt met kleine oogjes, moet ik vertellen. Late wedstrijd vannacht en wat een klote uitslag. Maar hey, we zijn hier ook alweer om een feest te vieren. 085-029-4x2. En vraag je op plaat aan voor de dinsdagavond.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik kan je niet aan de lijn.
1: Nee, nee.
0: Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Yeah. Oh, it's hot out here.
2: The weather is heating up. The weather.
1: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini.
3: Barbecue with my family.
2: And the hip-hop is hotter than ever.
1: All summer long, we partying right here.
3: This is my summer party station.
2: Enjoy the summer with Galaxy Radio.

Kani met Fallout hoorde hier op Galaxy. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up, bro. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building. Ongekend zure avond, moet ik zeggen. Ja, ik ben aardig opgefokt over dat Nederland niet heeft gewonnen tegen Marokko. Al moet ik zeggen, Marokko speelde aardig goed. En ik weet ook niet echt of Nederland het echt verdiend had om te winnen. Ook al moet ik zeggen, ik vond de goal van Gakpo... Ja, er zat zoveel emotie in. Ook natuurlijk omdat hij heeft aangegeven dat zijn ongeboren kind overleden was. Ja, Marokko speelde gewoon goed. Weet je, ja... Ja, ik vond het wel jammer, want ik had daarvoor wel om 2:15 mijn wekker gezet. En ik zat om 3:00 stijf in mijn bed te kijken naar een potje voetbal. Ja, ik zat wel te genieten. En ik heb uiteindelijk nog mijn buren geappt. Ik zeg, jongens, het spijt me dat ik zo erg heb lopen schreeuwen. Nou goed, ze zijn er wel wakker van geworden. Ja, ik krijg ook appjes binnen via de Galaxy app. Bilal die zegt, Daniel, nou, ik baal ook echt, man. Ik had zo'n goed gevoel over dit WK en dan lig je er gewoon uit naar strafschoppen. Ja, dit is gewoon echt de pijnlijkste manier. En as we speak krijg je nog een appje binnen van Esme. Die zegt, Daniel, eerlijk is eerlijk, Marokko heeft ook gewoon een sterk team. Natuurlijk baal je als oranje fan, maar respect voor hoe zij het hebben bevochten. Ja, en ik moet ook zeggen, die Paul van Hekken, joh. Wat is dat voor muurman? Weet je, elke klap die hij kreeg, het maakt niet uit. Op een bloedhoofd, een blauwe oog. Jongen, die gozer die streed echt voor ons land. Dus daar ben ik dan ook wel weer trots op. Dat we toch ook wel weer door de poolfase heen zijn. Ik zeg het nog wel een beetje met een nare nasmaak. Maar ik ben wel blij dat we gewoon weer als Nederland zijn onszelf toch wel weer een beetje op de kaart hebben kunnen zetten. En ja, weet je, dan hadden we Canada gespeeld. Ik weet niet of we die hadden gewonnen. Hallo tegen wellicht tegen Frankrijk gespeeld. Weet ik echt niet of ik die had gewonnen. Dus ja, weet je, nou ja, hopen dat Marokko dan maar nu de finale gaat halen.

zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio. Iedere dinsdag en donderdag van 7 tot 9. Op Galaxy.

0: Cry For Me hoorde je hier op Nieuws Radio. Ja, en vannacht is er nog wel veel meer blamage uitgekomen. Namelijk niet alleen heeft Nederland gespeeld, maar vannacht is ook heeft ook de nieuwe aflevering van X on the Beach plaatsgevonden. Ja, en we gaan zometeen bellen met een deelnemer uit het seizoen. Want wat er vannacht allemaal is gebeurd, ja, het is echt ongekend. Kijk je het nog niet, ja, dan moet je het echt wel gaan kijken. En maak je niet druk, ik ga zometeen helemaal voor je uitleggen wat X on the Beach is.
1: I love summertime.
2: Oh boy.
3: I love the summertime, it's my favorite time of the year.
4: I love the summertime.
5: I love the summer because we get to kick it at the beach.
6: Summertime.
7: Summer on Galaxy Radio.

0: Jay Controlando hoorde hier op Galaxy.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
0: Ja, ben je net zoals ik echt een fan van X on the Beach? Ja, dan is dit programma zeker wat voor jou. Want goh, ik bespreek hier iedere week toch wel de meest spraakmakende gasten van X on the Beach. En moet je voorstellen, je weet niet wat X on the Beach is? Nou, dan leef je echt onder een steen. Maar dat is dat 8 sexy singles op 1 eiland worden gedropt. En elke keer spoelen een van hun exen aan. Ja, als ik zelf op zijn eiland had gezeten, dan had ik er misschien nog wel een paar terug de zee in gegooid. Maar dat gaat niet over deze jongen die hier aan de telefoon hangt, want die is mooi aangespoeld. Justin, laat je horen.
2: Hoi.
0: Hoi. Ja hoor, goedenavond. Hey Justin, jij bent de ex van Henk.
2: Ja, helaas.
0: Helaas? Je klinkt aardig brak, kan dat kloppen?
2: Ja, gisteren WK, hè?
0: Ja, wat vond je ervan?
2: Vreselijk.
0: Ja, nee, dat was kut, hè?
2: Dat kun je van zinnen.
0: Nee.
2: Wat een ellende.
0: Nee, ja, zeker. En dan wordt ook vannacht zelfs nog jouw aflevering gedropt. Het is allemaal ellendig.
2: Ja, nou, dat was nog ervoor even gekeken.
0: Ja. Want vertel eens, want ja, kijk, jij doet mee aan X on the Beach. Je bent de ex van Henk. Henk kennen we ook al uit vorig seizoen. Hij was dan weer de ex van Demi. Yes. Henk is bisexual. Ben jij zelf ook bisexual?
2: Nee.
0: Nee? Jij wil zeggen, jij bent volledig voor Henk?
2: Laten we zeggen 99% gay.
0: Welke vrouw is dan jouw 1% waarde waarbij je toch denkt van nou, als iedere revue passeert, dan doe ik wel even gezellig mee?
2: Ja, die moet wel Victoria's Secret lopen, zeg maar.
0: Oké. Okay.
2: Dat zou ik zeggen. Standaarden liggen heel hoog.
0: Nou, maar ja, toch, ik zeg niet dat Henk een lage standaard is, maar toch heb jij Henk kunnen veroveren. Vertel eens, want er was ook een bijzonder verhaal, hè? Want, wat was er met die sushi en allemaal dat soort dingen?
2: Oh, dat verhaal.
0: Ja.
2: Ja, kijk, hij heeft ervan gemaakt dat iemand heb gegeven voor sushi.
0: Ja.
2: Maar dat is gewoon niet gebeurd.
0: Nou, we kunnen eventjes een stukje luisteren naar het fragment. Blijf even hangen, Jus.
2: Ja.
3: Extra power. En je slaapt buiten.
4: Ik slaap met Henk.
5: Schatten, maar ik slaap sowieso niet buiten. Dus als jullie samen willen slapen, gaan jullie maar lekker in een ander bed slapen. Maar ik slaap sowieso daar.
3: Ik snapte zeg maar niet wat met die power werd opeens.
5: Ja, maar ik snap ook heel veel niet. Waarom jij pijt voor sushi en zo, dat kan ik ook niet begrijpen.
6: Ja, ik vind dat gewoon respectloos als je bij iemand komt met de kerst en alles. En dan vervolgens vreemd gaat voor een bak sushi.
5: Jij laat hem, iemand die serieus is met jou, voor sushi.
3: Hij was op dat moment
5: maar eerlijk,
3: niet
5: serieus. Hoeveel rollen sushi?
3: Het was 60 euro aan sushi, hè. Dus,
0: ja, dat is dan toch best wel pittig dat, ze dat zo zegt, die Demi, of niet?
2: Ja, nou, ik kan er wel om lachen als ik het even weer terug hoor. Maar,
0: Maar Justin, jij bent dus de ex van Henk. Je was daar ook met de kerst. Je bent er niet gebleven. Yes. Er moet daar wat aan de hand zijn geweest. Vertel eens.
2: Ja, ik was met hem echt al een week lang, hè.
0: Ja.
2: Voor kerst. Dus het was toevallig dat ik met hem kerst heb gevierd.
0: Ja.
2: Dat was allemaal niet gepland natuurlijk.
0: Nee.
2: En zo, ja, zoals je zei, ik ben nooit iemand meegenomen naar zijn familie, met kerst.
0: Ja. Ja, ja.
2: Had
0: hij leuke ouders? Had hij wel leuke ouders?
2: Ja, ja. Zijn moeder alleen. Maar heel leuk. Heel lief vrouw. En heel leuke familie ook. Maar mijn ouders waren er niet. Ja, ze zaten in Egypte. Mijn vader is verjaardag een beetje voor kerst.
0: Ja.
2: Dus hij was van, kom dan met mij mee. Dus dat was wel aardig.
0: Oh, dus het is eigenlijk veel luchtiger dan dat het is. Jij denkt bij jezelf, het is gewoon een feestdag. Voor hem was het wel wat meer waarde voor.
2: Ik voel niet zoveel bij kerst, überhaupt.
0: Nee. Maar als het maar wel witte kerst is, of niet, Just?
2: Ja, als er maar sushi is.
0: Ja. Hey, we zien uiteindelijk toch wel dat jij... je krijgt knallende ruzie. Mensen gooien allemaal glazen over je heen.
2: Ja.
0: Het is niet een vrije binnenkomer zo voor de gezelligheid.
2: Nee, het was echt een heftige binnenkomer.
0: Ja, en...
2: Maar zoals je zag, ik kreeg een slappe lach ervan.
0: Nee, ja, ik vond het best bijzonder dat iedereen toch wel een soort van slappe... Zeg maar, ze gingen wel allemaal in één keer op jou.

0: Terwijl ze eigenlijk ook helemaal niet eens het verhaal kennen. We kunnen er nog even een stukje naar luisteren als je wilt.
1: Ja, ja.
0: Even kijken.
2: Niet daarover. Niet
3: ja,
2: daarover.
3: Ja, ik heb het gehoord, het stond erbij. Hij staat een beetje goed als ik Destiny neuk.
4: Nee.
3: Wat? Neuk?
4: Nee. Je vraagt eerst omdat je met mij op een kamer wil liggen.
1: Dat niet, maar...
4: En dan draag je aan mij.
3: Oh,
4: hij
0: kan
3: mij.
0: Zo.
4: Je bent nog geen half uur binnengekomen.
0: Als je dus nu tegen mij zegt dat je gewoon hartstikke gay bent, dan ga je toch ook, weet je, dan moeten mensen dit toch wel beter weten, of niet, Justin?
1: Ja, maar ja, je moet ook, ja, maar je hoort, ik zeg ook roll the tapes. Ik heb het nooit zo gezegd. Het ja. ding is, waarom hij, zeg maar, waar hij het vandaan haalt, is dat hij, ik zeg tegen hem, wat als ik het met iemand anders zou proberen, want ik hoorde van dat hij Jennifer had gelukt.
0: Ja.
1: Whatever that means. Dus... Ik zeg van, oké, nou, met wie kan het? Hij zegt niet met mijn vriendinnen. Ik zeg, wie zijn jouw vriendinnen? Demi en Destiny. Dus ik zeg van, oh, Destiny ook niet. Want ik wist niet dat hij en Destiny vriendinnen waren. Dus daar kwam die comment vandaan. Niet zo van, oh, maar ik wil met Destiny neuken.
0: Ja.
1: Want wanneer hoor je mij dat zeggen?
0: Nee, ja, ik moet zeggen, ik heb dat niet gehoord. Maar ja, misschien zetten ze ook niet alles uit. Dat kan natuurlijk
1: nee,
0: ook.
1: Nee, maar dat zouden ze wel doen. Als ik dat had gezegd, natuurlijk.
0: Ben het,
1: dat is gewoon niet gebeurd.
0: Ik snap je. Ik snap je frustratie. Ik meen nog wel een bepaalde frustratie ja. bij. Dat jij eigenlijk gewoon vals bent beschuldigd. Klopt dat of niet?
1: Ja, ik ben pas beschuldigd. Dus ja,
0: ja dat is ook helemaal niet eerlijk?
1: Nee, dat is eerlijk.
0: Nee. Hey, maar Justin, nog even een ander vraagje. Want ja, nou ja, goed, je bent gekomen voor je ex Henk. Henk en jij hebben wel wat dingetjes gedaan. Dat zien we ook later in een aflevering. Volgens mij, mark my words, is dit de eerste op Nederlandse televisie dat een gay koppel seks heeft? Of zeg ik dat verkeerd?
1: Ik weet niet of het op Nederlandse televisie is. Dat zou crazy zijn, to me.
0: Ja.
1: Maar sowieso X on the Beach van elke franchise.
0: Nou, dat is dan toch wel ook even een applausje voor jezelf waar, natuurlijk.
1: Ja, is er geldprijs aan gebonden?
0: Nee, helaas. Ja, bak sushi.
1: Sushi? Ja, ik kan het zeggen.
0: Hey, maar hoe vond jij dan dat je erachter kwam dat jouw ex Henk toch ook bezig is geweest met een vrouw, met Jennifer?
1: Het interesseert me echt zo weinig.
0: En waarom denk je dat Henk dat heeft gedaan daar? Waarom denk je dat hij dat daar heeft gedaan?
1: Ik denk dat het een combinatie was van dat Jennifer ook zeg maar de baat bij had. Denk ik, ja, ik weet niet. Ik zeg niet.
0: Oké, ik hoor het al. Jij hoort aandacht. Oké, jij denkt dat hij puur heeft gelikt alleen voor de cloud.
1: Ja, want ik denk dat dit gelikt heeft ook, omdat zijn pik waarschijnlijk niet harder van werd. Dus ja, je tong kan je altijd gebruiken.
0: Nee, dat snap ik. Maar jij denkt dus dat hij eigenlijk. Ja, hij doet het alleen maar voor. Hij heeft Jennifer alleen maar gelikt voor cloud, zeg je dus.
1: Ja, maar ja, het kan ook zijn dat Jennifer haar heeft laten likken voor cloud. Ja, I don't know.
0: Wow!
1: Ik was er niet.
0: Nee, je was er toen nog niet. Je was er toen nog niet.
1: Ja.
0: Ik vind het wel super vet, Justin, dat jij er naartoe gaat en dat je gewoon eigenlijk scheid hebt aan alles. En dat je denkt bij jezelf, oké, fuck it, ik ben daar gewoon en ik ga de beste van mijn tijd daar maken.
1: Tuurlijk.
0: Gaan we nog wat meer kunnen verwachten, Justin?
1: Zeker.
0: In wat voor zin?
1: Ik word helemaal mishandeld daar. Nee.
0: Ja? Word je helemaal mishandeld?
1: Het komt mentaal.
0: Oké, dus het wordt geen leuke tijd eigenlijk voor je?
1: Nee, maar ik heb het open, ik heb het wel leuk gehad hoor.
0: Kijk
1: maar het is gewoon mentaal, Sex on the Beach wel echt een dingetje.
0: En kijk je er positief op terug eigenlijk?
1: Zeker, prachtige villa, heerlijk eten, leuke mensen.
0: Hey, maar wat gebeurt er nou eigenlijk Justin, als je bijvoorbeeld ja, toch wel een leuke crewmember ziet lopen, weet je? Een leuke cameraman of een leuke geluidsman?
1: Heb jij iets gehoord?
0: Nee.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hoezo, wat dan?
1: Nou, dat was wel eentje.
0: Ja? En heb je daar na de uitzending wel mee gedaan?
1: Nee. Dat mag allemaal niet.
0: Heb je daar wel mee gedaan?
1: Nee. Maar ook wel... boy, ja, dat komt allemaal niet op tv natuurlijk. Dat heeft er niks mee te maken. Maar ook wel een beetje bonje met Henk daarom gehad.
0: Ja? Heb je een bonje met Henk gehad omdat je de geluidsman leuk vond?
1: Ja, laten we het op
0: geluid
1: uitvallen
0: houden. Oké, ik zal je zeven, anders heb je al een mediacode aan je broek. Ik zal je zeven. Maar Justin, kom vooral eventjes langs in de studio, want het is natuurlijk fantastisch. Dat jij, want waar woon je? Waar kom je vandaan?
1: Amsterdam.
0: Nou, grap, dan had je hier kunnen zitten. We zitten in Utrecht.
1: Ja, maar ik heb een event vanavond en ik lig letterlijk een soort van in mijn bed aan het wachten op sushi. En ik heb niet gespeeld.
0: Of zit je te wachten op, zit je wachten op iets anders?
1: Nee. Ik wacht nu op, op de fiets. Maar die heeft nog 3 bestellingen voor mij.
0: Lekker. Hey Justin, dankjewel. Ik wens je nog een onwijs fijne avond. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, welke? X.
1: X is next? Oh.
0: Is. Ja, onze beurt. Welke?
1: Oh, oké. Okay. Opnieuw.
0: Welke?
1: X.
0: Is.
1: Next!
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
5: Manish on the beach, shebang. All of my ops say dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
2: This is
6: the sound.
2: Galaxy Radio.
7: Turn up that hip-hop.
8: Hip-hop.
9: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

0: Drake, ja. Ja, er komt in één keer wat grappigs voorbij. Ja, want mijn TikTok staat aan met deze sound. Ja, die gaat super viral. Maar wat ik zo meteen graag gewoon met je wil delen is dat als jij Netflix gebruikt, ja, daar komt een bijzondere update aan. En ik snap dat je normaal altijd gewoon één accountje hebt en dat je denkt, hey, ik ga hem even met je delen en dat spaar je al bij geld. Maar wat, die update gaat dat misschien verhelpen? Nou, wat het is, dat hoor je zo meteen.
1: Galaxy Radio, Summer Hits, Urban Vibes.

0: Tupac, Roger en Dr. Dre. California Love for the Year op Nieuws Radio. Ja, en ik moet eigenlijk echt wat aan je toegeven. Ik ben echt zo'n sukkel die eigenlijk nooit voor zijn eigen Netflix of Videoland betaalt. Ik heb nog steeds de Videoland van mijn ex. En ik heb dan weer Disney Plus van mijn beste maat. Ja, het is gewoon super relaxed, want ja, ik hoef er zelf niet voor te betalen. Maar daar gaat Netflix dus nu een stokje voor steken. Want Netflix zorgt namelijk met een nieuwe regel voor veel paniek. Want vanaf nu moet elk profiel zijn eigen mailadres hebben in de VS. En switch je dan van profiel, dan zit je dus met een pop-up vast totdat je hem invult. Nou, denk je dus dan ook dat dit dus hier in Nederland gaat belanden? Ik ben heel benieuwd, dan ben ik echt de lul. Want ik heb tot nu toe heb ik alle streamingdiensten. Dankzij mijn Matties. En straks moet ik dus voor elke streamingdienst zelf betalen. 085-029-4x2. En ik ben benieuwd hoe jij dat op dit moment doet. Betaal je zelf voor je streamingdiensten of leen je dat ook bij vrienden? Ja, en heb je dan nog tips voor mij? Laat het dan eventjes weten via de app. 085-029-4x2. Zometeen hoor je Central C, maar dit is Distinct en Morat Mansory hier op Galaxy.
1: Galaxy Radio. Summer hits. Urban vibes. Urban vibes.

0: De reacties stromen vol in de Galaxy app. Namelijk Kevin die zegt, nee maar Daan, je bent echt niet de enige sukkel hoor. Ik ben zelf ook nog steeds aangemeld op Spotify van een maat van 3 jaar terug. Dus je mag niet te hard lachen. Maar dat Videolandverhaal van je ex is dan niet een beetje te gortig. Je ex vertaalt nog steeds mee aan jouw streamingsparadijs terwijl jullie gewoon uit elkaar zijn. Ja, zeg het dan gewoon haar eerlijk in plaats van dit geintje.
1: Ja, ik moet zeggen, Kevin, ik vind het eigenlijk best wel relaxed.
0: Ik hoef niet te betalen. Ik heb gewoon nog een ander account. En ik zit gewoon op het profieltje van een of andere vriendin. En ik moet zeggen, het is super relaxed. Want ik hoef er gewoon niet voor te betalen. En ik heb alle nieuwste films heb ik gewoon in mijn broekzak zitten. En ik krijg een appje binnen van Mirjam. Die zegt, Daniel, ja, je bent echt niet de enige sukkel. Ik deel mijn Netflix met mijn moeder. Mijn Disney Plus loopt nog via mijn broer. Of zijn studentenaccount. En Videoland, ja, geen idee wie dat is. Maar ik kijk het gewoon. Het mooie is dat ik wel iedere maand iets bespaar. En kan ik dan 10 euro steken in niks doen op de bank, wat eigenlijk wel veel waarschijnlijker is dan alleen maar zelf betalen voor die streamingsdiensten. En Rashid die antwoordt, Kevin, je bent een legend. Thanks voor leuk dat je reageert op Daniel, maar ja, je ex meeluistert op jouw account, dat is pas echt gortig. Ja, ik vind het ook bijzonder. Thanks in ieder geval voor alle leuke reacties. 085-029-402. We gaan zometeen het nieuwe uur in hier op Galaxy. Ja, met natuurlijk onze vaste co-host van de tweede uur, Ice.
2: Check out the music.
3: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy Radio.

0: R&B. Dit is Daniel Nussbaum. Daniel Nussbaum. In Nieuws Radio.
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Ja hoor, Galaxy, goedenavond. 8:02, je luistert naar Nieuws Radio. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot en met 9:00 vanavond ben ik bij. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En de appbox stroomt al gezellig vol, maar doe je nou ook nog even mee? Ja hoor, 085-029-4x2, dit is KOS.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio.

0: recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up, go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. In the building.
1: Ja, niet alleen met Daniel Nussbaum dit uur, want aangeschoven is natuurlijk mijn Icy! Ja hoor, hoe is het jongen?
2: Helemaal goed hoor.
1: Ja, nou ja, ik
2: zit best wel blij hè?
1: Ik zit te kijken in de hoek van de studio en ik zie me toch een lelijk t-shirt.
2: Een mooie rode Marokkaanse t-shirt, die man mag je.
1: Oh my god, maar Icy, dat kan echt niet man.
2: Lekker op deze range, Peter.
1: Bro, we hebben gisteren gewoon hartstikke hard verloren. Ja. En vervolgens zit jij hier met een Marokkaans t-shirt.
2: Ja, maar gisteren was ik van Nederland en nu ben ik van Marokko.
1: Blijf je dus nu ook vooral voor Marokko juichen, of dat niet?
2: Ja, tot ze verliezen. Dan ben ik voor de volgende club wel.
1: Ik hoop dat je natuurlijk ook gewoon een mooi t-shirt hebt van, nou ja, god, wie gaat er nou verder? Frankrijk of...
2: Nou, ik denk dus dat ze eruit gaan bij Frankrijk, man.
1: Ja?
2: Canada pakken ze nog, maar Frankrijk wordt al een beetje pittig. Dus,
1: Frankrijk wordt super pittig.
2: Ja.
1: Hey, Ice, aankomende uur zijn we natuurlijk ook lekker hier op Galaxy, maar we gaan ze dan ook lekker op TikTok.
2: Hmm.
1: Eventjes de aftertalk is toch gezellig?
2: Ja, tuurlijk. En als je wilt joinen, waar moeten ze naartoe gaan?
1: Nou ja, sowieso naar jouw TikTok.
2: Oh, we gaan dat op mijne doen.
1: Tuurlijk.
2: Ah, toffie.
1: Lekker. Hey, aankomende uur staan ook nog steeds lijnen voor je open. 0580-029-4x2. Drop daar natuurlijk ook zeker weten eventjes jouw zomertune in. Want ik heb toch vandaag ook weer een fantastische zomertune meegenomen.
2: Nou.
1: Ja, dat is echt ongekend, Ice.
2: Nou, laat maar horen.
1: Ja, die hoor je zo meteen. Maar dit is Ronnie Flex en DJ Dylan, ADF's Antje, hier op Galaxy.
0: Turn the bass up, max out the volume and let's ride. Got that summertime vibe. Summer sounds better with Galaxy Radio.

0: Toretto, business and personal hier op Galaxy. Ja, Ice, ja. Ik ga je toch eventjes meenemen naar mijn weekend.
1: Nou,
0: ik snap
1: maar door.
0: Ik snap, het is dinsdag, maar er begon toch wel iets bijzonders. Er gebeurde iets bijzonders.
1: Nou, wat nou weer?
0: Ik ben namelijk gevraagd om op dubbeldate te gaan dit weekend.
1: Oeh, en met dezelfde schatje van...
0: Met mezelf, met hetzelfde meisje.
1: Ja, ja, ja.
0: En door een mattie van mij, die heeft ook sinds kort een meisje.
1: Mm-hmm.
0: Dus die zei van, joh Daniel, gaan we anders eventjes met z'n drieën? Ja, eventjes een hapje eten en even chillen. En ik zeg, nou, weet je wat, een superleuk idee. Dat gaan we gewoon doen, weet je wel.
1: Ja.
0: Want ja, hoe leuk is dat dan om met z'n allen eventjes wat te eten? En we zijn matties, we hebben hier ook al lang over gedroomd om even met z'n viertjes wat te gaan zitten. Ze zei altijd van, joh, wat nou als jij ooit een keer chick meeneemt? Nou goed, dat hebben we dus, dat staat er dus voorbij.
1: Ja.
0: Dus ging zitten in Amsterdam. Ik nam het meisje mee. En zij zaten er al, leuker voorgesteld. En er gingen een paar kannen sangria's doorheen.
1: Mm, dat is drank.
0: Drank.
1: Oh, ja.
0: En op een gegeven moment komt er een moment dat ik dus op mijn telefoon een filmpje van Erik, dat is mijn beste maat, laat zien aan dat meisje en waar mijn meisje dus naast zit.
1: Ja.
0: Dus zij gissen dan uiteindelijk mijn telefoon uit mijn handen om dat filmpje te kijken.
1: Ja.
0: Weet je wat? Kwam er dus een melding van Bumble in beeld.
1: Op jouw telefoon?
0: Op mijn telefoon. En terwijl ik natuurlijk gewoon, nou ja, ik heb gewoon bijna een relatie.
1: Ja, dat kan toch helemaal. Maar heb je afspraken met haar gemaakt? Van die app mag eraf of moet erop blijven? Of...
0: Bro, ik zweette met de tyfus. En dat andere meisje, dus dat meisje van Erik, die zag dat dus. Maar die dacht bij zichzelf, oké, fuck, even snel weg dan.
1: Ja.
0: En ik kijk haar aan en ik pak ook de telefoon en ik zeg, woepsie. En ik ga gewoon verder met het gesprek.
1: Ja, maar, daarom bestaat maatverstand, hè, bro.
0: Klotsende oksels had ik.
1: Ja, dat snap ik weer.
0: En voor degene mensen die niet kennen, weten wat Bumble is. Bumble is een dating-app en die gaf mij een melding van... Hey, ben je er nog? Ben je nog actief? Zou je nog een keer terug willen komen op een platform?
1: Ja, maar dat is toch niet zo erg? Ik dacht, je krijgt een melding van een schatje, gewoon van... Hey, ik heb je geliked of zo of iets.
0: Nee, maar ja, het is natuurlijk nog wel vreemd dat op mijn telefoon staat.
1: Ja, maar hier kan je makkelijk doorheen komen. Ik moet gewoon zeggen van... Ja, sorry lieve schat, maar ik was vergeten die app te verwijderen.
0: Nou ja, kijk, ik had ook heel eerlijk, ik heb die app op mute staan. En dat heb ik dus gewoon voor een maand gemute.
1: Heb hem nog steeds niet verwijderd.
0: Wat zeg je?
1: Heb hem nog steeds niet verwijderd.
0: Nu

0: doet.
1: Je hebt hem nog steeds niet verwijderd.
2: Wat zeg je?
1: Je hebt hem nog steeds niet verwijderd.
2: Nu heb ik hem verwijderd. Oh, maar toen destijds, ja, ik heb die avond meteen mijn hele telefoon leeggeschreeuwd.
1: Ja, wie weet. Misschien is het nog niet helemaal de ware van je. Je weet wat ooit is.
2: Jawel, nee, maar je moet wel vol commitment natuurlijk in een date gaan.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel. Het was even pijnlijk. Ik heb het wel, ik heb wel moeten uitleggen.
1: Even een volgende vraag. Dat jullie hadden een dubbel date?
2: Ja.
1: Wie heeft verteld?
2: Wij als mannen.
1: Oh, gelukkig. Oké.
2: Nee, wij hebben de vrouwen geen tikje gestuurd.
1: Nee, ik wou net zeggen. Want, dat is een minpuntje, denk ik.
2: Min 1000 euro,
1: ja.
2: Nee, dat klopt. Maar ja, hoe ga je... Want jij gaat binnenkort, want ik heb je natuurlijk van de week even gebeld.
1: Oh ja, natuurlijk, hè. Voor een...
2: Want First Dates, het programma wat op de televisie is, die komt normaal gesproken is dat altijd hier in de loods in Amsterdam.
1: Ja.
2: En dan kan je dus aanmelden en dan ga je een hapje eten met een leuk meisje.
1: Mm.
2: Maar nu, deze zomer, komen ze dus vanaf het prachtige strand van in Spanje.
1: Dus we gaan lekker offensief gewoon.
2: Dus ik. Ja, wat ik eigenlijk wil deze uitzending. Ik wil jou aanmelden.
1: Ja.
2: Voor First Dates. Maar sta, want we moeten ook een type geven, weet je wel. We moeten ook even kijken van, joh, wie past er nou bij? Je moet een omschrijving geven.
1: Ja.
2: Ten eerste, heb je trouwens niks te zeggen of je gaat of niet, want je gaat.
1: Oké, als je uitzegt, dik was.
2: Ten tweede, wat is je type die we moeten invullen?
1: Light skin, krullen, brunet. Mag ook. Is het mijn t-shirt? Dat mag het ook zijn, die afkomst.
2: Ja, vertel even voor de mensen die niet kijken.
1: Ja, Marokkaanse dames zijn altijd welkom, maar Surinaamse dames ook zeker.
2: Ja.
1: En tegenwoordig val ik ook Nederlandse dames, man. Ik weet niet, het is misschien een fase of zo, man.
2: Oké, zou jij eens eventjes je ultieme Nederlandse vrouw even kunnen omschrijven?
1: Ja, misschien een fetish of gewoon een ander flirtje of zo, man.
2: Wat, zeg je nou een fetish?
1: Ja.
2: Zeg je nou dat Nederlandse dame een fetish zijn?
1: Nee, maar gewoon een ander flirtje gewoon die op een festival tegenkomt, zeg maar. Je weet toch, met zo'n steltser in de drank in de hand en...
2: Ja? Maar durven ze ook met jou te gaan?
1: Nou, dan moet je een keer meegaan naar een housefeest. Dan laat ik eens zien hoe het hier aan toe gaat.
2: Maar ik heb zo'n meisje nog wel aan mijn contactenlijst staan.
1: Ja? Maar die valt ze ook op donkere jongens, of?
2: Dat denk ik. Ja, we zouden zo meteen even kunnen bellen,
1: hè? Weet je, dus dan word ik live op de radio even...
2: Dan ga je even live op de radio even een kleine date.
1: Nou, kom maar door.
2: Ja? Oké, nou dan goed. Dan ga ik dat eens eventjes in elkaar flansen. Nou, ga ik even zoeken wie we dan moeten hebben daarvoor. Maar ja, dat zou toch leuk zijn als je haar op date... zeg het gewoon, we bellen haar zo meteen op. Dit is gewoon een soort blind date.
1: Oh, dan moet ik haar rissen op de radio, zeg maar.
2: En dan moet je haar gewoon uitnodigen voor even een drankje te doen volgende week vrijdag.
1: Volgende week vrijdag. Op jouw kosten, deal?
2: Nou, ik betaal wel het eerste drankje. Kerel. Dank je,

0: Baby Keem en Kendrick Lamar. Ja, hoor je hier. Good Flirts hier op Nieuws Radio. Ja, en ik ben nu nog steeds aan het zoeken naar een leuk meisje voor Ice. We gaan daar zometeen, gaat Ice iemand random opbellen om te kijken of die misschien samen met jou op een blind date wil, Ice.
1: Ja, ik ben benieuwd man of mijn rust gaat werken. Normaal doe ik het als ik een beetje heb gedronken, maar nu ben ik super nuchter op een fantasje vandaag. Dus we gaan kijken of dat ook lukt nu.
0: Grappie, dat gaat je gewoon makkelijk werken, jongen. Dit gaat je gewoon lukken, dat weet je zelf natuurlijk.
1: Ja, moet wel kunnen.
0: Want jij had gezegd, ik val misschien wel op een Nederlandse dames.
1: Ja, die zijn altijd welkom.
0: Nou, die heb ik in mijn telefoon staan.
1: Ja, dat verbaast me ook totaal niks.
0: We gaan zo even kijken wie we daarvoor gaan bellen. Maar nu eerst Dave Thames Raindance hier op Galaxy.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Bless.

0: Rain Dance hoor je hier op Galaxy.
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
0: Ja, mochten ze juist inschakelen, ik zit hier namelijk met mijn boy Ice.
2: Maar wat liep je nou net zoals komt te lachen?
0: Hoe bedoel je?
2: Ja, wat heb je nou weer?
0: Nou ja, jij zegt van joh, ik hou eigenlijk ook van Nederlandse dames.
2: Ja, maar ik zag een duivelse lachje bij jou net.
0: Hoezo?
2: Dat weet ik veel, dat moet jij maar uitleggen.
0: Nou ja, goed, we gaan even iemand uitbellen. Kijken of diegene... Ja, je moet even iemand gaan proberen te veroveren natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat zou wel leuk zijn, dat we misschien een soort blind date kunnen regelen voor je.
2: Nou, kom maar op, ze heeft al gebeld, zag ik of niet?
0: Nee, we gaan even uitbellen.
2: Oké, kom maar.
0: Even kijken, de telefoon gaat over. Even kijken.
2: Nou.
0: Hey Sam, goedenavond.
3: Hoi, hallo.
0: Hi, hallo. Hoe is het met je? Met Daniel spreek je?
3: Hoi, Daan.
0: Ja, hoe is ie?
3: Ja, gaat goed.
0: Ja, sorry dat ik anoniem bel trouwens, hoor.
3: Ja, ik zag geen deze daar nummer voorbij komen, maar...
0: Nou, ik ga je wat vertellen. Je bent dus zeg maar wel op de radio, Sam.
3: Gezellig.
0: Hey Sam, ik heb hier een co-host bij me zitten, Ice. En die, ik ga hem het woord geven.
2: Nou, goedenavond, beste Sam.
3: Hoi, hallo.
2: Je hebt wel een hele mooie naam trouwens.
3: Dankjewel. Hoe heet jij?
2: Ik heet Ice, aangenaam.
3: Ice. Aangenaam. Doe ik in mijn drinken, zeg maar. Maar okay.
2: Ja, maar dit is een andere soort ice, zeg maar.
3: Dit is een
2: Surinaamse versie. Heb je die al eerder gehad?
3: Niet echt eigenlijk.
2: Oh, nou eerst moet de eerste keer zijn, zeggen ze toch?
3: Oh.
2: Waar kom je vandaan? Je hebt een soort een Amsterdams accent of tref ik helemaal?
3: Nee, ik ben wel veel in Amsterdam te vinden. Ik kom wel uit Noord-Holland.
2: Ja, dat kan ik al ruiken, zeg maar. Of horen, ja. Zeg maar, aan je stem. Oké, Noord-Holland.
3: Ik kom niet dat je dat kan ruiken.
2: Nee, dat zal niet goed zijn.
0: Hey, maar kom to the point.
2: Ja, dus uit Amsterdam kom je. Noord-Holland zei je, sorry.
3: Wat zeg je?
2: Je komt uit Noord-Holland, zei je toch?
3: Ja, dat klopt.
2: En is jouw agenda vol volgende week vrijdag toevallig?
3: Volgende week vrijdag? Oh, je wilt helemaal een date met mij inplullen.
2: Ja,
3: je mag wel even
2: woorden,
3: je best doen, hoor. Je mag eerst nog wel even je best doen,
2: ja,
3: hoor.
2: Ja, dat moet Daniel me niet afkappen. Hij kapt me al 20 seconden af. Kom maar tot de punt. Dit is Daniel's schuld, hè?
3: Is dit Daan's schuld?
2: Hij praat door me heen. Hij zegt, ik moet stoppen met praten. Kom maar tot het punt. Nee, maar het lijkt me heel super. Je klinkt heel attent, heel erg leuk. En ik denk we kunnen het allemaal leuker maken volgende week vrijdag, of niet?
3: Ja, ik vind dat je nog wel een beetje beter je best mag doen, hoor.
2: Nou, heb ik dus nu echt een blauwtje gepakt op de radio?
3: Nou ja.
0: Maar misschien moet je eventjes vertellen wat je allemaal doet, Ice. Misschien moet je even voorstellen, want ze weet alleen je naam.
3: Ja, ik weet toch nog helemaal niks.
2: Nou, aangenaam Ice, 25 jaar. Ik kom uit Utrecht. Ik ben vaak in Amsterdam te vinden. En wat ik in mijn vrije tijd doe, ja, radio maken, muziek maken. Ik werk in de beveiliging, dus ik heb eigenlijk een druk leven, maar ik heb altijd ruimte om meer tijd te maken voor iemand anders, zeg maar.
3: Nou,
2: het
3: klinkt niet echt alsof je heel veel tijd over hebt, maar
2: nee, maar okay. Ik kan altijd er naartoe werken met jou, toch?
3: Maar en kan je jezelf beschrijven? Ik heb geen idee hoe je eruit ziet.
2: Ja, ik heb een gouden tand.
3: Niet waar.
2: Ja, nog steeds, okay. Ja. Maar is dat niet goed?
3: Nee.
2: Oh, waarom is dat niet? Heb je een soort van. Wat heb je tegen gouden tand?
3: Je hebt nog geen goede punten opgenoemd eigenlijk.
2: Oké, ik heb krullen. Ik ben licht van kleur, ik heb tattoos. Ik heb ook eentje in mijn nek.
3: Ja.
2: Ja, is dat niet echt.
3: Wordt er nog niet heel erg enthousiast van, moet ik zeggen.
2: Maar hoe zie jij er eigenlijk uit? Want nu heb ik ook geen beeld van hoe jij er eigenlijk uitziet. Mag ik een beetje van je verhaal weten?
3: Ja, wie je wilt weten hoe ik eruit zie. Ik heb donkerblond haar.
2: Nice.
3: Ik ben niet zo lang. Ik heb ook wel tattoos, moet ik zeggen. Niet veel.
2: Nou, we hebben één ding gemeen tenminste.
3: Ja. Dat eigenlijk.
2: En geen plannen volgende week vrijdag, heb ik net gegokt.
3: Nou, ik vind dat je nog wel een beetje beter je best mag doen. Ik word nog niet heel enthousiast.
2: Oké, en maak ik je enthousiast als ik je naar een mooie plek breng? Gewoon een culinaire mooie plek.
3: Kan je me ook ophalen dan?
2: Ja, we gaan gewoon met de Ophelie verschut. Ik heb geen auto.
3: Dit meen je niet.
2: Ja, maar luister, een vrouw moet je ook kunnen nemen op zijn lagere punten en zo, hè?
3: Oké dan.
2: Ja.
3: Nou.
2: Ja, ik kan wel goed koken trouwens. Zou ik niet anders voor je koken? Hou je van roti?
3: Ik Nee.
2: Oh, nou, ik weet niet wie Daniel heeft opgebeld. Maar... Nee, maar Sam, je klinkt wel heel leuk hoor. Nou, dat was dat
0: Sam? Leuk. Sam?
2: Sam.
0: Ik heb nog nooit zulke ongemakkelijke radio meegemaakt eigenlijk, moet ik zeggen.
2: Ik ga een reportage
0: snippen. Is Sam er nog? Volgens mij heeft ze opgehangen. Sam?
3: Ja, ik ben er nog, maar ik ga wel ophangen.
0: Dat begrijp ik.
2: Nou, ik vind
3: volgende
2: het misschien...
3: Volgende keer beter.
2: Dus ik heb nog een tweede kans.
3: Nee, volgende keer beter.
0: Oké, Sam,
2: tot volgende week vrijdag.
0: Oké.
3: Doeg.
2: Ik heb je wel aan het lachen gemaakt.
0: Bro, je hebt gewoon een fucking L gepakt op radio,
2: ik
0: man.
2: Ik pak geen L. Geef me die nummer van Sam even.
0: Wat zeg je?
2: Nee.
0: Bro, je hebt gewoon een L gepakt.
2: Maar hoe zit je eruit? Hij heeft geen foto.
0: Ja, ik heb zeker een foto.
2: Ja, laat het even zien, want misschien is het helemaal niet mijn type.
0: Jawel, dit is sowieso jouw type. Dit is sowieso je type.
2: Want het lijkt AI, man.
0: Nee. Nou, dan zeg je dus dat ze AI mooi is.
2: Ja, ze ziet er niet verkeerd uit, nee.
0: Oh my god. Nou goed,
2: er zijn meer vissen in de zee. Er
0: zijn meer vrouwen dan kerken, zeg maar.
2: Nou, kunnen we altijd op vakantie gaan met Ex on the Beach. Nee, wat was het? First Days?
0: Bro, ik weet het. Nou, ik hoop dat het First Days beter gaat volgende keer.
2: Nou, plan B. The days are longer, the nights are hotter. Cool down. And the music is louder on Galaxy Radio. Good friends, good food, good weather. Summertime, summertime. And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.

0: treurige muziek. Ja. Voor Ice, Bad Bunny. Ja.
1: Ja. Je wrijft er wel in, hè, met de zielige...
0: Dat... Ik vind het ook echt heel zielig voor je, man. Ja. Dat ben ik serieus. De appbox stroomt ook binnen.
1: Ze klonk zo leuk.
0: Ja, ze klonk zo leuk. En je had het, dit was jouw kans, man.
1: Ja, ja, helaas.
0: Ik krijg nu een appje binnen van Miranda. Die zegt, ach, die zielige Ice. Ik zou graag wel met hem op date willen. Dus, oh, en we hebben een beller. Oh. Eens even kijken.
1: Ook dat nog.
0: Ja, even kijken. Galaxy, goedenavond. Met wie spreken wij?
2: Yo, met Maarten.
0: Hey, Maarten.
1: Ik had gehoopt dat er een vrouw aan de lijn komt.
2: Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn, maar ik vind het fucking zielig voor Ice. Hoe je...
1: Ja, ja. Nou, vraag het er maar in, Maarten.
2: Nee, maar ik bedoel meer, je deed je echt je best.
1: Ja, ja. Niks uit. Nee, je kan niet alle testjes gooien, zeggen ze, toch?
0: Nee. Ja, dat is waar. Hey, Maarten, thanks voor het bellen.
2: Later.
0: Ja. Nou ja, inderdaad, dus we hebben nog veel meer leuke vis in de zee, Ice. Wie weet binnenkort wat meer natuurlijk.
1: Chapter
0: 2. Wat zeg je?
1: Chapter 2 volgende week misschien, wie weet.
0: Ik hoop het wel voor je, want anders wordt het wel een beetje een zielig gedoe.
1: Zielige gedoe, inderdaad.
0: Want als zelfs Sam jou niet eens wil...
1: Maar empathie dan... werkt bij mensen. Misschien zijn er een paar die het zo zielig vinden dat ze toch wel een update willen. Oh, dat klinkt zo zielig.
0: Ja, ik vind het echt fucking sneu voor je, man. Maar goed, weet je wat het ook is? Kijk, het leven is ook wel vallen en opstaan, Ice.
1: Ja.
0: Kijk, deze Riz heb je gepakt. Je hebt deze L gepakt op radio. Je hebt daar op date mee gevraagd, maar...
1: Volgende keer kom ik 10 keer harder terug.
0: Je komt sowieso 10 keer harder terug.
1: Zeker.
0: En weet je, misschien moeten we daar zelfs nog even een datepsycholoog aan wijden. Dat diegene even in de studio kan komen. Ja. En eventjes jouw uitleg kan geven van, joh, hoe versier ik nou het leukste meisje?
1: Nou, wie weet.
0: Maar ja, misschien is Sam gewoon niet iemand die op jouw pad moet komen.
1: Nee, nou, als ze me net echt tegenkomen, dan praten ze wel anders over.
0: Ja, dat denk je?
1: Ook als ze...
0: Als ze wat ziet? Als ze wat ziet?
1: Ja, die derde mee, die mag gewoon wezen.
0: Ja, oké, dus daar heb je geen twijfel
1: over. Dat is
0: een Nee, oké. Ben je nou een leuk meisje en je denkt bij jezelf, goh, ik hou van zijn humor, ik hou van zijn gouden tand. App dan even naar de studio. 085-029, 4x2. En wie weet heeft Thijs... Thijs? Ice? Ruimte om met jou op date te gaan. Dit is Kevin, omhoog.

0: Anyway, ladies and gentlemen, I want to introduce you to
1: Kevin, hoor je met omhoog hier op Galaxy. Hey, vorige week, we doen natuurlijk iedere week Daniel versus Ice, waarbij wij eigenlijk challenges moeten doen. En vorige week...
2: Vorige
1: week was ik de lul.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk nam er dus geen snack meer op. Nou, wat de opdracht was, dat laat ik eventjes aan je horen. Want het was best wel een rare opdracht. Het is namelijk ingesproken door een SM-meesteres.
3: Hallo, hallo, hallo. Nou, ik had beloofd een opdracht te verzinnen voor jullie. En ik weet wat. Bel een snackbar. En zeg dat je met deze hele hete temperaturen heel veel zin hebt in een lekker ijsje. Of een milkshake bijvoorbeeld. En zeg dat je een speciaal verzoekje hebt dat je een fetish hebt voor tuff. Dus vraag of hun daar bij de snackbar in jouw milkshake willen tuffen. En dat even extra goed willen doorroeren.
1: Oh my god.
3: En dat je hun daar 10 euro extra voor wilt betalen. En of je het dan zometeen zelf kan komen ophalen. Of te brengen natuurlijk, maar dat zijn jullie. Nou, heel veel hele fijne uitzending nog. Ik hoop vooral dat Daniel dit mag doen.
2: en wie had er nou verloren?
1: Ja, ik had verloren vorige week. De Rad van Verduin kwam op mijn naam.
2: En weet je wat dat betekent?
1: Dat ik moet gaan bellen.
2: Precies, en weet je wat dat betekent ook?
1: Nou?
2: Dat ik eentje heb gevonden die je gaat bellen, man. De Belmer.
1: Nee! Ja. Nee, niet de Bims!
2: Wel de Bims.
1: Nee.
2: We gaan lekker naar de Bims. Ik bepaal wie jij gaat bellen. Dus ik loop even, gaan we het nu gelijk doen of wat?
1: Ja, kom maar. Okay. We gaan gewoon bellen.
2: Ik heb een nummertje voor je.
1: Ja hoor. Oh my god, dit is toch ongekend. Ik wil dat helemaal niet, Ice. Ice loopt nu naar de computer toe. Hij mag daar, met deze muis kan hij dat nummertje intikken. Het is echt, ik vind het zelf echt ongekend. Want ja... Ik wil toch eigenlijk helemaal dit niet doen. Ik, voor de duidelijkheid, tune je net in. Ik moet dus voor straf een snackbar gaan bellen om een milkshake te bestellen. En dat ik dus ook zeg van, joh, ik heb een fetish voor tuff. Wil je er even in tuffen? Dan kan ik hem ophalen.
2: Hey, maar...
1: Ja, vertel.
2: Ja, één ding.
1: Ja.
2: Ze verkopen geen milkshake. Of nou, vraag het eens.
1: Ja, bro.
2: Ze hebben wel slush puppy.
1: Wat is dit voor?
2: Vraag
1: wat is
2: het? Het is een Belmer, bro.
1: Ja, dus? Heb je toch al milkshake?
2: Ja, bel maar op.
1: Oh my...
2: Dit is leuk, man.
1: Oh my god. Nou, oké, daar gaan we dan. Eventjes alles klaarzetten.
2: Yes. Hier heb ik op gewacht.
1: Oh my god. Ik wil dit helemaal niet. Nee.
4: Hallo, Arena van Express ook.
1: Hi, Nederlands of Engels?
4: Engels is beter.
1: English is better?
4: Yeah.
1: Okay, then I'll try something else because I'm not good in English, if that's okay.
4: No worries. Hold on. It's a good thing I'm in English. Hallo?
1: Hallo?
4: Yes.
1: Jij spreekt Nederlands?
4: Ja.
1: Top. Verkopen jullie milkshakes?
4: Nee, geen milkshake.
1: Nee, geen milkshake?
4: Nee.
1: En verkoop je slush puppy?
4: Ook niet, allebei niet.
1: Dan ga ik even, verder kijken.
4: Dankjewel.
1: Oké, dank je. Hoi, hoi. Ja,
2: okay, Ice. Nee, we gaan nog niet. We gaan gelijk door.
1: Ja.
2: Jij gaat bellen vandaag, bro. Je gaat bellen.
1: Oké, nou, geef me even een goed nummer dan.
2: Oké, volgende.
1: Ja. Oh my god. Ik ga dat toch niet in het Engels doen? Can you spit in my drink? Oh my god, nou goed, Ice loopt op dit moment naar de computer om het nieuwe nummer toe te voegen. Laat even weten wat je ervan vindt, 0580-029-402. En wat we natuurlijk volgende week als challenge moeten gaan doen. Want de nieuwe Daniel vs. Ice prank call staat natuurlijk open. Suggesties kun je binnenlaten via de app, 0580-029-402. Ice tikt op dit moment het nummer in. Ice, wat voor een zaak wordt het?
2: Ja, dit is geen Belmer, dit is Utrecht. Dus dit zijn de Marokkanen. Even kijken. Maar ik weet niet, hun hebben, ik weet niet of zij dingen hebben. Doe gewoon cola.
1: Nee, maar cola zit toch in een blikje, maat? Dan moet ze het blikje openen.
2: Oké, shit.
1: Lekker voorgeproduceerd, ja, dit.
2: Niemand heeft milkshakes tegenwoordig meer, hoor.
1: Oh, ik ken 12 snackbarren die gewoon een milkshake hebben.
2: Eetje, we gaan FC Kip bellen.
1: FC Kip?
2: Ja.
1: In Rotterdam?
2: Ja, die heeft waarschijnlijk wel een milkshake, toch? Even kijken. Oh. Dus ik krijg je deskamp erbij.
1: Ja, je deskamp.
2: Nee, die hebben ook geen telefoon.
1: Nee, die hebben geen telefoonnummer.
2: Of nee, ik zie een telefoonnummer hier. Wacht.
1: Ik krijg het hoofdkantoor zeker.
2: Oh shit, ik hoop het niet. wacht.
1: Nee, dit heb je lekker voorbereid, Grappie.
2: Ja, wacht even. Ik hou van mijn... Snack.
1: Moet ik anders eerst een plaat draaien?
2: Nee,
1: of tik gewoon...
2: Ja, ik moet even ertussen.
1: Doe gewoon snackbar het hoekje of zo in Brabant.
2: Het hoekje? In Brabant, maar die is waarschijnlijk al dicht. Ik doe even... Ja, maar dat zijn geen buitenlanders. Dus wacht, oké, wacht.
1: Maar hoezo moet je een buitenlander hebben?
2: Toch gewoon kijken wat die gaat zeggen. Oké, wacht, ik heb eentje gevonden.
1: Heb je er eentje gevonden?
2: Ja, dat... Oh, nee, ik heb een goeie. Wacht. Buns en burger eten ze, wacht.
1: Oké, thanks voor de gratis reclame trouwens. Goed, Ice is op dit moment nog aan het zoeken. Mijn programma duurt nog 5 minuten.
2: Ja, het komt goed.
1: We zitten allemaal in spanning te wachten, hè?
2: Ja, ik ook. Oké,
1: hij is op dit moment een nummer aan het intikken. Het is ook wederom in Amsterdam, het is 020. Je hoopt gewoon dat ik... Oké, moet ik bellen?
2: Ja.
1: Oh, ik moet plassen, jongen.
2: Ja, je gaat eens bellen.
5: Anonieme oproepen naar dit nummer worden geblokkeerd.
1: Ja, doei!
5: En probeer het opnieuw.
2: Jij komt met alles weg, bro.
1: Bro, ben ik er nou weer vanaf?
2: Nee, dit gaat weer door naar volgende week. Jij gaat bellen, bro. Dat is de regel. Ja, of ik moet heel snel nog eentje zoeken. We hebben nog één kans. Ik wil nog één kans.
1: We draaien één plaat en dan gaan we even nog 1 minuut door in jouw zendtijd. Want we moeten wel gewoon eventjes iets draaien. Lopen hoor je zometeen, dit is pakken vandaag.
6: Arpi, wat zeg je, man?

0: zult me ook echt wel pakken vandaag.
1: Die Nakko doet...
0: Even voor de recap. Als jij zojuist joint en je denkt bij jezelf, waar zijn die gasten mee bezig? Ik moet namelijk een snackbar bellen, volgens de meesteres.
2: Dus vraag of hun daar bij de snackbar in jouw milkshake willen tuffen. En dat even extra goed willen doorroeren. En dat je hun daar 10 euro extra voor wilt betalen.
0: Nou ja, dus ik moet hun dus bellen en vragen of ze dat willen doen. Het is nogal een gedoe om een snackbar te vinden.
1: Ja, ik weet niet wat er met ze aan de hand is. Of jij loopt, ik weet niet wat jij doet, man. Maar jij hebt altijd geluk met deze dingen.
0: Oké, ik ga ze nu bellen. Eentje in Eindhoven.
1: Let's go.
0: Klaar voor?
1: Ben jij er klaar voor?
0: Nee, echt totaal niet.
1: Yes. Nou, lekker.
0: Ah, dit gaat niet horen, hoor, denk ik.
1: Nee, ik heb er nog eentje, hoor. Ja, we gaan niet stoppen.
0: Nog 40 seconden duurt mijn uitzending.
1: Shit. Oké, volgende. Kom naar je toe.
0: Oké, ren. Oh, jongens, al die snackbarren die nemen niet op, IJs.
1: Ja, ze willen niet verkopen, zoals het is.
0: Ze willen... Wat zeg je?
1: Ja, ze willen niet verkopen, denk ik, man.
0: Oké, snel, want ik heb nog 20 seconden.
1: 2.
0: Ga ik dit redden in 20 seconden?
1: Ja.

0: De persoon die u probeert te bereiken kan uw gesprek niet beantwoorden.
1: Ja, even serieus.
0: Laat een bericht achter.
1: Ik bel gelijk
0: en sluit af met een hekje.
2: Ja, we willen gewoon iced tea, we willen gewoon milkshake.
1: Een milkshake, man. Doe normaal.
2: Jongen, doe neem op. Neem eens even op, man.
1: Ja, maar even serieus, man. Waarom heb jij altijd geluk?
2: Ja, geen idee. Het zit aan mijn zijde.
1: Ja, ik zie het.
2: Jij bent tot en met 11 uur vanavond ben je hier op Galaxy. Ik tune out.
1: En mij ik tune in.
2: Jij tune in. Mij hoor je donderdag. Dat vind ik wel een mooie overgang. Mij hoor je donderdag om 7 tot 9. Ik tune out.
1: En ik tune in.
2: Lekker.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
8: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
9: Galaxy Radio.

is Usher met You Got It Bad hier op Galaxy Radio. Dit is een hele goede avond. Het is inmiddels even kijken naar de klok. 21:07. Je luistert op dit moment nogmaals naar Galaxy Radio. Ik ben IJs en ik ga je de komende 2 uurtjes blessen met de lekkerste muziek, de lijpste hiphopnieuws en van alles. En waarschijnlijk wellicht een lijpe dilemma. Dus als jij een dilemma hebt, 085-029-412, dan kan je mij connecten, appen, bellen, wat je ook wil doen. En ik ga het trouwens vooral eventjes hebben over het beruchte voetbalwedstrijd van gisteravond. Namelijk Marokko tegen Nederland. En ja, daar gaan we het zo meteen eventjes hebben. Maar eerst gaan we eventjes terug naar muziek, denk ik. Yes, want Joe NKM met Baddie Anthem hoor ik zo meteen. Die heb ik zo meteen voor je klaar liggen. Maar we gaan eerst beginnen met de enige echte Kanye West en Travis Scott met Vader.

0: Daddy Anthem hier op Galaxy Radio. Ja, we zijn er nog steeds. Nou ja, zoals je aan mijn stem waarschijnlijk een beetje kon horen, dan hoor je dat ik een beetje hees klink, een beetje cracky eigenlijk. Toch, en dat komt omdat ik gisteren helemaal patje af was. Weet je waarom? Nederland en Marokko gingen spelen. Ja. En ik zeg je eerlijk, die gamma toch iedereen om me heen. Iedereen was, IJs, ben je van Marokko? Ben je van Suriname? Ben je van dit? Kijk, ik was gewoon van Marokko en van Nederland. Maar als ik een duet tussen die twee moet kiezen, ben ik wel van Nederland. Want ik ben gewoon geboren hier, getogen, opgegroeid, al die dingen. En ik zeg je eerlijk, het was gewoon een spannende wedstrijd, man. Ik ga even liegen. Ik heb het niet eens helemaal helder meegekregen, want ik was natuurlijk weer helemaal ladder zat gewoon. Maar ik heb helaas wel moeten meemaken dat Nederland helaas heeft verloren van Marokko. Dus bij deze gefeliciteerd, Marokko. Pshachtik. Dima Maghreb. Ja, ik ben gewoon trots op jullie, man. Jullie hebben het gewoon verdiend. Op een eerlijke manier natuurlijk. En weet je wat? Wat ik wel lijf vind eigenlijk. Ik was dus op internet aan het kijken vandaag. Wat ik ook wel doe in mijn vrije tijd. Ik keek even op social media. En ik zag dat er een paar voetballers. Onder andere Kluivert, Timber en Summerville. Racistisch werden bejegend. Omdat ze dus niet hebben gescoord tijdens de penalties. En dan denk ik echt van, waarom moet het nou weer zo gaan? Je weet toch, want hun hebben gewoon gepresteerd voor Nederland. Ze konden er ook voor kiezen om voor Suriname te spelen. Wat ik ook hoopte, maar dat hebben ze niet gedaan. In ieder geval, ze spelen voor Nederland en dan gaan ze vervolgens... Ze scoren, Bobby had laatst gescoord. Dan is iedereen blij, dan is hij een held. En wanneer we verliezen, is het gelijk een aap. Ik snap het gewoon even niet. Maar in ieder geval, wat ik ga doen... Ik wil gewoon eigenlijk een Marokkaan opbellen en een Nederlander. Want ik wil gewoon eventjes kijken hoe hun het hebben ervaren, zeg maar. Dus mocht jij een Marokkaan zijn of een Nederlander of iemand anders... Iedereen is welkom natuurlijk. Kan je me altijd bellen via 085-029-4x2. En dan gaan we het gewoon eventjes hebben over muziek. Voetbal, bedoel ik.
1: Galaxy. We bring the summer. We bring the summer. We bring the summer.

0: Ik zeg je heel eerlijk, het was een... Ik ging er af en aan dat het een strijd zou zijn.
1: Ja.
0: Ik heb altijd gezegd dat het waarschijnlijk een gelijkspel zou zijn en dan wel op penalty zou komen. Maar toen eenmaal die doelpunt van Nederland kwam, ja. Volgens mij was het in de laatste 10 minuten. Toen was ik... Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik was eigenlijk al klaar.
1: Maar eerlijk, toen Nederland scoorde toch die eerste goal, zeg maar, was je toen niet een beetje bang, zeg maar? Het was al bijna afgelopen en zo, had je niet een klein beetje...
0: Het is niet dat ik bang was, nee man, ik was niet bang, maar ik vond het fire, man.
1: Maar hoe was de sfeer daar dan? Hoe was de sfeer? Neem eens even mee, hoe was het toen Nederland had gescoord bij jullie?
0: Toen Nederland had gescoord, ik zeg eerlijk, de sfeer was wel gewoon goed. Alleen toen Nederland had gescoord was iedereen wel echt stil. Het was echt gewoon even op je tong bijten en doorkijken, kijken wat er gebeurt. En toen kwam onze grote vriend Isadi op en die had toen gescoord. Ja, die had toen Verbrugge geklopt.
1: Ja, lekker man. En denk je dat jullie nog ver komen, want jullie gaan Canada sowieso pakken? Dat denk ik sowieso, maar daarna Frankrijk waarschijnlijk. Wat gaat er gebeuren, denk je?
0: Ik zeg je heel eerlijk, voor mij is WK al gewonnen, man.
1: Zo, je hebt het echt... Je hebt geen rennen op geschoppen daar in Amsterdam, hè? Of?
0: Nee, zeker niet. Dat doen we niet. Nee, we houden het gewoon gezellig. We hebben gewoon een gezellig feestje ervan gemaakt. En het was top. Ik zeg je eerlijk, we hebben... veel kritiek gehad van grote namen.
1: Maar Wilders heeft jullie gepromoot. Hij zegt gefeliciteerd Marokko, hè? Heb je dat gezien?
0: Hij heeft gezegd gefeliciteerd. En ik ben vooral blij dat we de mond van Rafael van der Vaart hebben gesnoerd.
1: Ja, lekker
0: volgens
1: man.
0: Mij, volgens mij zei hij dat de Marokkanen die niet goed genoeg waren, die kozen voor Marokko. Maar...
1: Ja. Maar het bleef spannend. Het was wel 1-1, hè? Dus het bleef wel spannend.
0: Het was sowieso een spannende wedstrijd. Het was een mooie wedstrijd. Ik zeg je wel eerlijk, ik had wat meer van Nederland verwacht.
1: Nou, in ieder geval, Nederland is eruit. Dus we gaan nu gewoon alle punten en pokerdingen op Marokko zetten. Dus inshallah, komen jullie ver, man. Dat wil ik alleen maar zeggen.
0: Inshallah, bro. Inshallah.
1: Dus ik heb een fijne avond, bro.
0: Is goed, man. Dankjewel. Rustig aan, man.
1: Yes.
2: Galaxy. This is a Galaxy throwback.
3: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh. This is the remix.

0: ook gekeken?
1: Zeker, zeker. Ik heb doorgehaald, man, bro. En volgens mij hoor je ook aan mijn stem. Mijn stem is helemaal weg.
0: Ja, lekker, man. En ging je eerst even een middagdutje doen of ging je gelijk door naar het spel, zeg maar?
1: Nee, we zijn strijders, dus we slapen niet.
0: Soldaat. En wat was jouw verwachting? Had je verwacht dat Marokko zou winnen of niet?

0: on FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
0: 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
6: Je hoort het goed, wanneer de ijs er is, dan is het gewoon altijd vieser in de studio. Het is inmiddels 21:37, dus we hebben nog een anderhalf uur om lekker te vijpen, te chillen. Ik wou een Nederlander aan de lijn die van Nederland is. Dus als je van Nederland bent, app me of bel me eventjes via 085-029-4x2. En dan ga ik jou gewoon even een uitzending met jou praten over muziek. Of voetbal alweer. In ieder geval Kendrick Lamar met Scabbelop hoor je nu op Galaxy Radio.
7: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
8: Woke up, looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my seat. IP, ownership, the blueprint is

0: en squabbel up. En ik heb dus net gevraagd of er mensen wilden bellen die voor Nederlands elftal zijn. En er zijn inmiddels 2 mensen die zich hebben aangemeld. Dus ga ik even kijken of ik met hen kan praten over voetbal. Want gisteren was het gewoon een terreuraanslag op Nederland. We hadden helaas verloren. En we hadden net een Marokkaan aan de lijn die voor Marokko was. En nu wil ik eigenlijk een perspectief van iemand die voor Nederland was. Dus we gaan even opbellen en kijken of deze persoon in kwestie opneemt. Zijn naam is Tim namelijk. En hij zei, bel me even op, IJs. Dus dat gaan we gewoon eventjes doen. Tim.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Tim. Nou, leuk dat je in de uitzending bent gekomen, jongen.
1: Wat een gezelligheid, moet ik zeggen.
0: Wat zei je?
1: Wat een gezelligheid, moet ik zeggen. Bedankt voor het uitnodigen,
0: joh. Hoe ben je zo blij eigenlijk? Nederland had verloren gisteren, of... Even, laat me even tot de basis beginnen. Waar was je gisteren? Waar heb je het gekeken?
1: Ik heb lekker in de stad gekeken, in Amsterdam.
0: Ja, en ja, wat ging er door je heen, zeg maar, toen jullie hadden gescoord?
1: Kijk, om eerlijk te zijn, ik had het doelpunt niet verwacht. Het kwam een beetje uit een onverwachte hoek.
0: Ja.
1: En maar ik, om eerlijk te zijn, ik had wel meer verwacht.
0: Je had wel meer verwacht. En toen Marokko uiteindelijk de 1-1 maakte, wat ging er toen door jullie heen? Zeg maar, hoe reageerden de mensen daarop?
1: Nou kijk, om eerlijk te zijn, het publiek was niet blij. Ik was in de buurt bij Amsterdam-West. Ik weet niet of je een beetje hebt gezien online wat daar allemaal aan de hand was natuurlijk. Het was 1 groot feest.
0: Ja.
1: Maar was niet top.
0: Was niet top. Had je verwacht dat we uitgeschakeld zouden worden, zeg maar? Had je al een soort van aanname van het gaat niet goed met Nederland, of?
1: Kijk, om eerlijk te zijn, als ik Koeman was, weet je, je speelt het hele toernooi met 4 verdedigers. En dan opeens wil je alles veranderen. Is zonde. Ik had meer verwacht van Nederland. Wij konden het niet.
0: Dus hij had eigenlijk een andere opstelling moeten zetten, vind je, om te winnen?
1: Hij had een andere opstelling moeten zetten. Ik bedoel, je hebt een jongen zoals Reinders, weet je, speelt goed op het middenveld. En hij heeft niet eens een minuut gespeeld deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Dat kan niet.
0: Dus eigenlijk moeten we Koeman gewoon ontslaan en jou daar in de plek zetten, Tim.
1: Nou, om eerlijk te zijn, ik wil niet bescheiden blijven, maar ik denk dat ik het wel beter kan.
0: Ja, en ben je nog voor iemand anders in een WK trouwens, of ben je voor niemand mee nu?
1: Kijk, ik zeg je eerlijk, mijn vrouwtje is Colombiaans, dus ik denk dat ik maar Colombia ga supporten.
0: Ja?
1: Maar ik moet zeggen, ik vond het lastig. Ik had het Marokko ook wel gezet.
0: Oké. Nou, hopelijk dat Marokko nog verder komt, man. En tot 4 jaar weer hopelijk, man. En hopelijk komen we dan verder, man.
1: Ja, komt goed, joh. Weet je, die Koeman moet gewoon lekker weg. Hebben we tijd zat.
0: Nou, ik ga het echt wel geven. Dan wens ik jou een fijne avond, Tim.
1: Is helemaal goed. Hey, fijne avond, hè, mensen.
0: Precies. Galaxy. Yeah, look, wait, I'ma take y'all way back, way, way back. For the old school, for the old school. Bring it back, I say. It's a Galaxy throwback. How am I supposed to let you go?

Maakt me niet heet. Hey, en weet je wie het echt heet heeft op dit moment, of na een uur geleden eigenlijk? Ik! Weet je waarom? Ik was net in de show van Daniel die hier voortrijdde van 7 tot 9. En wat heeft deze man gedaan, deze teringleier? Hij liet mij gewoon met de dame opbellen in de uitzending, genaamd Sam. En dan was zijn bedoeling, zeg maar, dat ik haar moest regelen voor een date volgende week vrijdag. Dus ik heb de lieve Sam aan de lijn. En ik probeer haar te rissen hier en daar, zeg maar, van ja, waar kom je vandaan, mooie stem, bla bla bla. Maar het kwam me niet echt tot toe. Ze zei de hele tijd van ja, je hebt me niet echt hitsen gemaakt, zeg maar. Nee, ik wil geen date met jou. Dus ik had eigenlijk een zielige blauwtje gelopen op de radio. En het is echt verschut eigenlijk. Maar ja, weet je, ik vraag me eigenlijk af, wat is dat?

0: rechtstreeks uit Amsterdam Oost.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 PM. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Galaxy. Bring the beat better.
2: It's going down now.
3: We back inside the hip hop.
4: Let's drop more hip hop and R&B.
1: We are Galaxy.
4: You know,
1: the number one for hip hop and R&B.
0: When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.
5: Yes, hele goede avond. Het is inmiddels, even kijken op de klok, het is 23... Nou, ik duip helemaal, sorry. Het is 22:02. Ik heb er zin in, we hebben nog een uurtje de tijd en dan gaan we lekker gassen. Ik heb zometeen een trouwback voor jou klaar liggen. Ik heb andere ditjes en dat is, maar we gaan eerst naar muziek. Zometeen hoor je topperig met Chavante. Maar nu is Taylor, Zara Larsson en... She did it again.

Santi met Baga en daarvoor was het Tyla met She Did It Again. Ja, ik ben er nog steeds en ik heb nog steeds een dilemma die ik eigenlijk 2 uur geleden had gemaakt. Ik had een blauwtje gelopen, als je net pas intuned. Ik liep een blauwtje op de radio, want ik was bij Daniel aangeschoten die van 7 tot 9 draaide. En hij liet mij vervolgens een dame bellen aan de telefoon. En ik moest dan zeg maar rizzen in 2 minuten zeg maar. De plan was dat ik haar zou meenemen volgende week vrijdag op een date. Maar helaas, deze dame had geen interesse. En toen ik zei dat ik een gouden tand had en tattoos, was al helemaal niet enthousiast. In ieder geval, ik vroeg jouw mening en advies wat je kon doen. Om een dame te regelen aan de telefoon in 2 minuten de tijd. En ik heb daarop 3 appjes binnengekregen. Want Gara zegt namelijk, IJs, je zegt gewoon jij, ik, vrijdag, Aqua Asia, 8 uur. En dan heb je het helemaal geregeld. Dus eigenlijk wat hij hiermee zegt is, als je een dame meeneemt naar Aqua Asia, dan is ze helemaal verkocht. Ja, ik denk niet dat elke dame zo is, bro. Maar als je uitzegt, Gara. In ieder geval, Serena zegt, wij vrouwen houden gewoon van spontaniteit. Niks gehaast. In 2 minuten kan je gewoon geen dame regelen. Dus veel succes met je plan. Nou, Serena, zo lukt dat al helemaal niet, hè? Ik moet wel een beetje vertrouwen krijgen. En Remy zegt als laatste, moeilijk man, in 2 minuten iemand fixen. Maar een gouden tip is, laat de vrouw altijd uitpraten. Dus, nou ja, hier zijn mijn tips. Als je een dame wil regelen, laat haar uitpraten. Neem haar mee naar Aqua Asia.

Dit is Baby Kim en Kendrick Lamar met Good Flirt hier op Galaxy Radio, jongen. Nou, in ieder geval, het is inmiddels tijd voor een trip met Marilyn. Het is de tijd dat ik jou weer meeneem naar de tijden van Party Peeps, de tijden van Hives en MSN en Lijnwijer en MP3-spelers

fucking dope vond. En deze artiest werd heel vaak vergeleken met Neo. Hij werd de Temu-versie van Usher genoemd. En ik begrijp het even zo, want als je zijn videoclip zag, het zag er altijd zo Amerikaans uit. Echt die R&B-vibes, al die dingen. Maar er is een probleem, want deze despot van de artiest zie je nergens meer. Althans, je ziet hem wel hier en daar liedjes maken, maar hij is een hele andere kant op gegaan. Want hij is van R&B-liedjes is hij gegaan naar Nederlandstalige... Ja, liedjes eigenlijk. En ik denk dat daar het geld te vinden is en dat hij dat daarom doet. Maar ik vind het gewoon zonde dat hij gewoon helemaal geswitcht is. En ik ga je even een voorbeeld laten horen van wat hij nu maakt. Ja, ik weet niet wat dit allemaal is, man. Brees, maar het gaat trouwens over Brees.

ieder geval, dat maakt Breeze dus tegenwoordig. En dan denk ik van, kom op, je komt van tijden van drijfzand, laat me alleen en al die dingetjes. En wat er ook in die tijd een hit was die heel veel werd gedraaid, is deze. En waarschijnlijk heb je hem al heel lang niet gehoord. Dus bij deze omhoor je weer naar een lange tijd. Dit is Breeze en vraag jezelf eens af.

echt een tune, man. Brees, vraag jezelf eens af. Ik krijg gewoon kippenvel van hier tot Tokio, man. Van deze track. Het brengt me gewoon naar de tijden van vroeger. Dat ik gewoon... Je weet toch, ik had ook zware tijden. Laat me niet emo gaan. Laat me gewoon even de waar praten. Maar deze man heeft me gewoon echt door heel veel mooie tijden heen gebracht. En Brees, jongen. Brees, breng gewoon dit weer terug. Dit is wat wij willen horen.

0: man. Brees, kom op, man. Ik heb, vroeger was hij gewoon relevant, zeg maar. Vroeger was hij gewoon echt aan. En toen in 2010 was hij ineens een ontvoerder geworden. Had hij iemand ontvoerd of zoiets. En toen hoorde hij niks meer van hem. En dan kwam hij weer naar The Voice. Had hij weer een comeback gemaakt. En nu is hij gewoon naar de Nederlandse kant geswitcht, man. Dus ik vind het gewoon zonde, man. Maar ja, in ieder geval, we gaan terug naar muziek. Ludacris met Trey Songz met Sex Room hoor je zo meteen, maar we gaan nu eerst naar Jay-Z en Ruff Ryders, Jake and My Nigga. En daarna is het tijd voor jouw verzoekplaatje.
1: Wherever summer takes you. Summertime. Yeah, it's summertime. From the beach club to the backyard barbecues. Who dat? Take Galaxy with you.

0: intro songs met Sex Womb hier op Galaxy Radio. Hey, Campy man, Campy. Jullie kennen Campy toch wel? Die rapper Campy van ik heb zoveel pijn, zoveel stress. In ieder geval, deze rapper is die barkie denk ik hoor. Want wat ik nou allemaal lees. Nou, in ieder geval, Campy had sowieso al problemen met zijn babymama zeg maar. Want hij had babymama issues, had hij mishandeld en al die dingetjes. Maar dat is niet mijn story. Maar waar het nu over gaat is dat hij met een van die babymama's een dochter had gekregen. En ja... Ze hadden ruzie gekregen, ze gingen uit elkaar en dit en dat is allemaal gebeurd. Maar Campy had een reglement met haar. Want de babymama had namelijk gezegd... Campy, jij mag niet mijn zoon uploaden op je social media. Dus niet op Instagram, niet op TikTok, nergens mag mijn zoon zichtbaar op beeld gezien zijn. Gewoon, nou lekker Nederlands. In ieder geval, dat was dus de dwangsom van de babymama van Campy. Maar wat heeft Campy gedaan? Die dacht, ik heb zoveel schijt. Die heeft gewoon zijn eigen zoon gepost op social media. Terwijl de regel was dat dat niet mag. En anders zou hij een boete krijgen. En die boete zou elke dag oplopen van 5000 euro tot en met 250.000 euro maximaal. Wat is dus gebeurd? Campy die luisterde niet. Die dacht van, weet je, het boeit me allemaal niet. Er gebeurt toch niks en ik kan toch alles maken. Dus die heeft gewoon zijn eigen zoon gepost op social media. Dus wat is er gebeurd? Baby mama doet de rechtszaak. En wat gebeurt er? Campy heeft verloren. Dus wat betekent dat? Campy moet gewoon 90.000 euro betalen. Ik lach wel, maar ik zou echt Campy niet willen zijn. Maar 90.000 euro gewoon betalen omdat jij gewoon een video op Instagram hebt gepost. Dan denk ik echt van, bro, dat is gewoon zonde, man. Zonde. En weet je wat ik met 90.000 euro kan doen? Nee, man. Campy is gewoon uit, man. Maar ja. In ieder geval, we gaan terug naar muziek, want dit is gewoon... Ik krijg gewoon hoofdpijn van dit. Young Miami met Spendet hoor je zo meteen. En daarna is het tijd voor jouw verzoekplaatje.
1: Taking it back to the old school.
2: Take you back to the day.
3: This one is for the self-proclaimed hip-hop heads.
4: When was the last time you heard it classic?
5: Dropping another official Galaxy throwback.
6: JY Termia.
7: Where am I standing?
8: This is Young Miami. Yeah, Spinach.
9: This is Galaxy music.
5: Young Miami, Spendat.
8: Spinach.

slecht nieuws. Jij was helaas niet de eerste, want de eerste persoon die was, was Shay. En het was een track die ze heeft aangevraagd uit 2006. En het is van Nio. En het is zo ziek, dus die hoor je nu. En dan gaan we daarna afscheid nemen.

Neil en Soulseek hier op Galaxy Radio. Het requestje van Safira. En ja, het is inmiddels bijna tijd. Ik heb nog 5 minuutjes en dan ga ik helaas afscheid van jou nemen. Maar geen stress, want er komt hier nou nog een andere DJ namens Rosa G, heet zij. En zij is ook wel lijp hoor. Zij maakt gewoon gekke... Er komen die gekke oldschool muziek en al die dingetjes. Maar in ieder geval, ik heb ervan genoten vandaag. 2 leuke uurtjes met jou. Volgende week ben ik er weer van 9 tot 11, mocht je willen intunen. Want wij gaan er altijd een feestje van maken. Je kent het wel, je weet toch? In ieder geval, ik wens jou een hele fijne avond. En ja, ik vind afscheid nemen altijd heel treurig. Dus mocht je me nogmaals willen horen volgende keer, dat kan elke dinsdag van 9 tot 11. En dan wens ik je een fijne avond. En ik ga je niet laten afsluiten met troepmuziek. Dit is Kalani met Folded. Nogmaals, hele fijne avond. En rij veilig als je in de auto zit. En slaap lekker alvast. Nogmaals, Kalani en Folded.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Hey, ik ben Danny van Flava in Ya Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. En deze week een interview met Marco Polo.
3: Here comes the brand new flavor in your ear.
2: En die ken je onder andere van deze tracks. En dit keer draai ik die tracks allemaal wel.
4: Yeah. And you say Black America.
2: En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying?
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ah!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Pakistaanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. 2 Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.